0: smitsauto.nl.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: Regio-info.
1: Edwin Krippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krippenwaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

regio-info. RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boxmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

niveau. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Radio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Regio-info.
1: RTW Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Kribbende Waard. Er is hier veel te beleven. Pak iets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Kribbende Waard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
2: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
4: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
2: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen.
3: Ja. Een hele goede morgen op deze laatste donderdag van de week alweer. Want wat gaat de tijd toch snel. Goedemorgen, Gerrit.
4: Ja, goedemorgen, Nico.
3: Het oudelijke tweetal is weer aangeschoven. Ik ben er ook weer.
4: Zo is dat.
3: Tja. We zijn er weer.
4: Ja, we zijn er weer.
3: We zijn er weer. Ik weet niet voor hoe lang, maar... nee, dat is gekheid. Hoe is het?
4: Heb je nog wat op de pen staan?
3: Hè?
4: Dat je gaat...
3: Ja, er staat nog wat op het programma.
4: Ja, ik wist het wel, maar ik weet
3: niet. Nee, maar dat zal nog even duren misschien, weet ik het. We zullen zien hoe lang het duurt.
4: Dat wordt vanzelf doorgegeven, heet dat.
3: Ja. Ja. Ja, zo is het. Zo is het.
4: Ja,
3: okay. Nee, maar wat gaan we vandaag doen?
4: Nou, het is een beetje dunnetjes, laat ik het zo zeggen.
3: Aha, ja, vakantie daar.
4: Ja, natuurlijk, het is ook overal een beetje...
3: Ja.
4: Maar goed... We komen er wel uit, hoor, daar niet van.
3: Nou ja, ongetwijfeld.
4: Maar goed, de column van de gemeente Grimpen-Heissel is niet binnen. Die is ook op vakantie.
3: Ja, oh.
4: Dan denk ik, ja, communicatie hoort ook bij het geheel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Onze Dennis van de promotie is ook op vakantie.
3: Kijk.
4: En die hebt er één gestuurd toch van... Ja, hij vindt dat toch een plaat van die men moet horen. Nou goed, ik heb die een beetje geluisterd. Ja, zit goed in, man.
3: Oké.
4: Dat is van Wesley Bronkhorst. Die hebben we ook wel eens in de uitzending gehad.
3: Ja.
4: Met het noemen Tutti Colori.
3: Tutti Colori.
4: Tutti Colori.
3: Ja, Tutti Colori. Ja. En wie gaan we straks draaien voor Patrick?
4: Dat is... Waar is die? Net of je druk hebt.
3: Ja, ik hoor het, ja. Ja, dat is bizar, hè? Ja, ongelooflijk.
4: Dat is een gedicht heet Gijzelaar.
3: Ja.
4: En het lied is van Gijzelaar van het Goede Doel.
3: Een Goede Doel, oké.
4: En het gaat om een of andere ziekte, maar dat hoort hij dan zelf al. Zo, als we daarmee gaan starten.
3: Ja.
4: Dus dat is even vooraf. Ja, en voor de rest onze eikpunten natuurlijk. Fransie Wouwer. André Hazes en Jannes natuurlijk.
3: Ja.
4: Ja, en voor de tussendoor mogen we allemaal even kijken wat we kunnen pakken.
3: Oké.
4: Dat komt mooi goed.
3: Ja, dat komt zeker goed.
4: Dan gaan we deze de 3 uur gewoon wel lekker volmaken.
3: Ja. Nee, dat komt helemaal goed. Het beste van het goede doel heb ik. En er moet straks een plaat bij dan.
4: Het even kijken. Gijzelaar heet het nou.
3: Gijzelaar, oké. Nou, dat kan helemaal goed. Dat komt helemaal goed.
4: Oké.
3: En dan gaan we dat gedicht aankondigen. Of hebben we nog wat meer te vertellen? Dan zeg je, joh, Nico, weet jij dit of dat of zo? Of zo. Nee?
4: Nou ja, goed, dus nog even en dan gaat de Algebra dicht. Hè?
3: Ja, dat wordt nog wat.
4: Ja. Ik had er zelf een afspraak staan van, nou, zo geregeld met een controle in het ziekenhuis.
3: Ja.
4: Nou, en dat is zo uitgestippeld van, zo jongen, Gerrit, dat heb je mooi gedaan. Mooi geregeld, weet je wel.
3: Ja, jammer.
4: Fout. Maar toch iets ertussen. Dus dan schuiven we net de eerste week in. Ik denk, shit, nou, dat ken ik ook. Vier gouden.
3: Ja, maar even hier gehouden, ja. Of hier de fiets.
4: Ja,
3: de fiets.
4: Nou, ja, nee, dat is te veel.
3: Ja? Oké.
4: Okay. Ja, je moet naar Schiedam. Dus,
3: Nee.
4: IJsland had
3: nee.
4: Dan maken die uit, dan ben je zo.
3: Nee, dat is ook zo, ja.
4: Maar goed.
3: Dat is een ander verhaal, dat klopt. Ja. Allemaal. Ja, dat is het. Algrabrug, ja, jammer, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Denk ik,
4: ja, natuurlijk, kijken
3: we wel. Kijken we even. Gaan we over tot de orde van de dag?
4: Je hebt hem gevonden.
3: Dat doen we dit.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
3: Dat is voor jou.
4: Ja, dat klopt. En wat ik al net zei, hij is getiteld Gijzelaar. Je wist haar in de omvang te gijzelen. En ze kon jou weinig bewegen. Je kon haar van top tot teen verbrijzelen. Je hield haar soms in dingen niet echt tegen. Maar je had haar echt weten te kneden. Ze begon te lijden aan het Stockholm-syndroom. Daar in de periode van een oud verleden. En jij zette haar denkbeeldig onder stroom. Je mocht alles en dat... Sorry. Ik heb hetzelfde. Je mocht alles en had haar veel lak. En jij was eigenlijk een ongeleidelijk projectiel. Jij gaf haar stevast en van rouw op het dak. Jij knakte meer dan eens op haar pure ziel. Tot ze in de tijd van je durfde te ontsnappen. En al moest zij vanaf nul opnieuw beginnen, het kon helemaal niet aan je laars lappen. En wist haar de pijnen omtrent jou te overwinnen. Patrick, dankjewel. Het is inderdaad een bekende ziekte, maar niet leuk als je dat hebt. Stockholm-syndroom. Nee. Goed op de kaart gezet, Patrick.
5: Ja.
4: En nou ja, goed, ik begrijp het al. Ik had al verteld, het nummer gijzelaar van het goede doel.
3: Daar komt-ie.

0: Ja, ja, ja, die gijzelaar van het goede doel in ieder geval gaf ons dat het bij Patrick in ieder geval de gijzelaar was. Toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ja, zoals je al zei, het is vandaag een beetje, althans, dat hebben we natuurlijk allemaal een beetje de tijd van de vakantie. Dus ja, het is een beetje allemaal een beetje wennen natuurlijk dat we gewoon allemaal lekker. Ja, maar we hebben het, dat houdt ook in dat we weinig te vertellen hebben eigenlijk. Alleen.
1: Ja, er zitten wel wat dingen tussen. Kijk, echt politiek verkondigen, dat doen we eigenlijk niet.
0: Nee. Nee.
1: Oh, het moet zo interessant zijn, maar ja, dat van deze die ik net voorbij zou komen, denk ik, no.
0: Dat is niet zo interessant, maar misschien even de Algerabrug even behandelen. Komt-ie.
1: Ja, dat kan we wel doen.
0: Ja, dan komt ze.
2: Attentie, attentie. De Algerabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
0: Ja, dat is natuurlijk nogal wat, want als je voor de brug staat, dan moet je via Gouda.
1: Ja, klopt.
0: En ik heb ook begrepen, maar dat je in de buurt, dus laten we zeggen Berkenwoude, dat je daar ook de eenrichtingsverkeer gaat krijgen.
1: Ja, het is omdat het sluipverkeer.
0: Sluipverkeer,
1: Berkenwoude tegen te gaan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelezen. Ja, zo zijn er meer dingen natuurlijk die ze moeten doen om terug te dringen allemaal.
0: Ja, maar het wordt wel een heel, heel spektakel dan natuurlijk.
1: Ja, ja. Kijk, hetzelfde ook. Ze hebben een verbinding gemaakt van de waterbus naar het Rivium. Ja. Dat is extra. En is gratis.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan kan je, en daar vandaan heb je die shuttle. En dan rij je ook busjes naar het Kapelseplein. Dus dan kun je daar toch weer op je weg komen die je wil doen.
0: Maar ja.
1: Dan ga je dus de metro in. En dan ga je richting de stad.
0: Ja.
1: En dan rij je voor aan de stad. En dan hebben ze een stuk van het verkeer van de metro afgezet.
0: Serieus?
1: Ja, we moeten onderhoudsdingen doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan denk ik van, jongens, hallo.
0: Ja. Komt de communicatie met elkaar dan?
1: Ja,
0: maar dat is hetzelfde natuurlijk als een eerste aantal maanden geleden. Toen was ook de weg afgesloten, een oprit bij Capelle, of bij de Brienoorbrug. En toen was er dus heel veel autoverkeer wat over de pont moest. Dus bij Krimpelderijk, bij Bergamag, bij Schoonhoven. En al die pontmensen wisten er helemaal niks van. Maar het was in Capelle. Nee, het was dus in Krimpelderijk. Hebben wij een uur, eerlijk waar, een uur staan wachten voordat wij naar de andere kant konden. En dat is in Bergamag stond er ook een file. In Schoonhoven stond ook een files. Dan denk ik van, waarom communiceert men dat niet even met die pontbazen? Ja. Dan kunnen die mensen kunnen daar rekening mee houden. Want ja, wij stonden in Krimpelderijk, dus het is wat. Ja, nou ja, wij wisten nergens van. Ja, en we hebben natuurlijk ook niet mensen voorradig die dan zeggen van, wij komen wel even. Kijk, als je het van tevoren weet, kan je daar.
1: Kan je het inplannen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En dan denk ik, jongen, wat een communicatie met elkaar, toch? Dan is het zo dom eigenlijk, maar ja. Ze zit Nederland zo in elkaar? Zo?
1: Ja, schijnbaar wel. Ja, en als je dan ziet, ik had toen met die vorige keer dat ze s'avonds van 10 tot 5 uur 's morgens dicht waren.
0: Ja,
1: En op een gegeven moment, ik kwam uit de studio op dinsdagavond.
0: Ja.
1: En er stonden er twee op die grote kruising, want die gingen uit het dak. En het enige, ja, en die verkeersregelaar, die was erg rustig. Hij zei, meneer, hoeveel keer rijdt u hier in een week langs?
0: Ja.
1: Elke dag.
0: Ja.
1: Dus u heeft hier grote gele borden niet staan dan, die er al 2 maanden staan.
0: Ja.
1: Welke borden?
0: Ja, ja, zie je, ja.
1: Hij zei, ik rijd er doorheen. Ja, kunt u doen, dan gaat hij het einde van deze weg. Het is plons, hoor. Ja. Hij staat open. Niet begrijpen, niks.
0: Nee. Ja, dat is natuurlijk ja, zo jammer. Dat soort dingen. Maar ja, dat is gewoon zo. De mensen die rijden toch en zien dat helemaal niet natuurlijk. Ja, dat is jammer.
1: Kijk, wat hetzelfde. Ik heb hier een berichtje van Berkenwoude dan.
0: Ja.
1: Dus geven ze aan van, even kijken. Maar nou staat van 6 tot 1 uur ingrijpend gemotoriseerd verkeer niet toegestaan op de Schaapjeszijde ter hoogte van de IJsseldijk-Kattendijk.
0: Oh ja.
1: De Oude Landse Weg ter hoogte van de Kerkweg. En de Zuiderbroekse opweg is ook gestremd dan. En dat is even kijken, ja, van 10 augustus ook tot 7 september.
0: Ja, ja, ja. Dat is best wel een tijd, hè? Ja, 5 weken bijna.
1: Ja, nou is het, hebben ze. Ze hebben natuurlijk al 14 dagen hebben ze dat eraf kunnen krijgen.
0: Ja, ja.
1: En dus er zit nu, ik sprak die uitvoerder die het uitgaf. Dat is van een directeur van de RNA. En die zei, en we hebben gezorgd dat in die 4 weken dat hij dicht is, dat we ruimte over hebben voor tegenvallen.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ik zei, nou, zeg dat een beetje, een beetje raar. Wat bedoel je? Zeg, nu is het al 14 dagen af. Zeg, en er zit nog ruimte in. Neem ik aan dat dat ook een week is.
0: Ja.
1: Dan komt het al bij de eerste stelling uit dat 3 weken dicht zou gaan. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, dat is een vraag, zei hij.
0: Ja, ja. Maar ze houden natuurlijk ook rekening mee met dat het ook tegen kan zitten, denk ik. Ja, als je ziet aan de Haastrechtse brug, hebben het natuurlijk ook vele weken langer geduurd als dat de bedoeling was.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, goed, dat was natuurlijk, ja, wat zal het zijn, vroeger zo. Werd er ook wel eens de hand mee gelicht met bepaalde dingen natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En dat is nog wel zo'n beetje natuurlijk. Ja. Kijk maar naar de balkons die vanaf de flat zo naar beneden knallen natuurlijk.
1: Ja.
0: Niet genoeg ijzer, toch?
1: Ja, dat lijkt me ook, ja.
0: Ja, dat is gewoon zo.
1: Ja.
0: Oké, goed. Wij staan er. We houden het in de gaten, allemaal natuurlijk bij de Week in de Primaat. En wij gaan ook. Dan gaan we gewoon met de trein. Alhoewel, never marry a railroad man. Dus trouw er niet mee.

0: Ja, Shocking Blue weer gedraaid om een x-aantal minuten voor de klok van 9:30 alweer. Want de tijd gaat gewoon door. En dat is dan natuurlijk ook maar weer dat het gewoon lekker doorgaat op deze laatste donderdag van de week. En we hebben nog niet gezegd dat het vandaag 6 augustus is van het jaar 2026. En 26 minuten over de klok van 9. Op deze laatste donderdag van de week, toch, Gerrit?
1: Ja, zo is dat.
0: Daar was het.
1: Ja, en op deze dag is mijn broer ook nog jarig.
0: Nou,
1: van harte gefeliciteerd.
0: Ah, man, wat is dit?
1: Dus dan gaan we vanavond taart eten.
0: Ja, natuurlijk, lekker.
1: Ja, natuurlijk.
0: Niet te zoet, hè?
1: Ja, ik weet niet, dat weet ik niet vooraf.
0: Oh.
1: Ik weet niet wat mijn schoonzus... Ja, dan moet je altijd even afwachten, hè?
0: Ja.
1: Ik weet niet. Het is altijd wel goed. Hoor.
0: Oh, gelukkig. Het haalt ze maar de bakker. Of maakt ze het zelf?
1: Nee, ze maken het niet zelf, nee.
0: Nee. Want appeltaart kan je ze natuurlijk zelf maken.
1: Ja, dat kan.
0: Een beetje spuitbeurs erop. En,
1: we maken het even wit, weet dat?
0: Ja, natuurlijk. Lekker hoor.
1: Mooi ook een roosje.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Nou ja, goed. Dus we gaan het meemaken. Nou, het is s'avonds lekker weer. Dus wat dat er gaat, lekker in de open lucht. Niet binnen in de huiskamer of zo.
0: Nee. Maar de temperatuur loopt ook weer op, hè, begrijpen we.
1: Ja, het wordt weer 31 of 32
0: graden. Ja, zondag is het weer even laag, toch?
1: Maar, ja, goed, we zien het wel. Maar goed, met regen is het niet goed, met zon is het niet goed. Maar dit is wel extreem, hoor.
0: Ja, dat is extreem. Maar goed, we hebben natuurlijk allemaal altijd wat te klagen over het weer. Of
1: natuurlijk. En van mijn broer, zijn dochter, die is, en haar man is schipper. Ja, en die kan niet met volle dingen waren, hoor.
0: Nee. Dat is mijn water.
1: Hij zegt voorlopig maar even niks aannemen.
0: Nee.
1: Dat moet je wel kunnen, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hij zegt, je hebt bepaalde stukken waar je heen gaat, 60 centimeter.
0: Ja.
1: Hij zegt, als je dat op de lengte, op de diepte die er nu vaart, hè.
0: Ja.
1: En normaal zit hij altijd een stuk dieper. Maar ja, dat gaat ook niet meer, natuurlijk.
0: Nee, dat gaat niet meer, nee.
1: Ja, en als je dan zegt, van, ga je te rekenen van met stuntprijzen, dan verdien je er helemaal niks van.
0: Nee, dat is
1: het. En dat gaat ook niet.
0: Ja. Okay. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Hè. De boten kunnen ook moeilijk mee varen. Want als je ziet overal, wij waren in de buurt van Tiel, waren we dus. Met de Nederlek en de Lek noem maar op allemaal. Maar je ziet gewoon overal het water wat het zakt. Ja. Dus we zeiden tegen zo'n pontbaas van, kunt u blijven varen? Ja, zegt hij, zolang de sluizen niet gewoon nog werken, dan kunnen wij gewoon varen. Want dan blijft het water constant in de kanaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar zo gauw als dat overgaat, hij zegt, dan is het ook voor ons gebeurd. Want dan loopt dat water. Stroppen dan natuurlijk. Dus datzelfde met Amsterdam-Rijnkanaal. En noem maar op, ja, als dat stilvalt, dan, als het Amsterdam-Rijnkanaal stilvalt, zal ook de luchtvaart daarmee te maken gaan krijgen. Want er gaat heel veel boten met kerosine vanuit over het Amsterdam-Rijnkanaal.
1: Ja, zeker. Dus, ja, het sluipt verder.
0: Dat sluipt erin, ja. Ja. Dus wat dat er gaat. Nee, in excess.

0: In Excess op deze mooi laatste donderdag van de week. Want ja, mooi zal het worden. En mooi is het ook wel. Afgelopen zaterdag was het de derde editie alweer van Pasar Manuku. Ben je nog geweest?
1: Ja, ik ben even kijken. Ja. Ja, het is één brok gezelligheid. Het wordt natuurlijk steeds professioneler natuurlijk.

0: hetzelfde, maar
1: nou, in de, als je bij het, ja, moet ik uitleggen, de rondom de eerste rotonde in Krimpen aan de IJssel, daar heb je het kantoorgebouw Kortland en daar zit een wijk waar veel Molukkers wonen en daar zit een paar grote ruimtes waar je dingen kan organiseren. Ik kwam als je aankwam rijden, dan zag je het al alle plekken die.
0: Zo'n speeltuintje hebben ze daar toch ook nog?
1: Ja, voor de kerk. Ze hebben dan een kerk en dan hebben ze een soort plein. Er staan wat speeltoestellen. En dat, ja. En als je kijkt naar de mensen die daar allemaal langskomen. En ja, je ziet uiteraard heel veel bekenden, maar goed.
0: Natuurlijk.
1: Ook uit de Luxe ken ik er ook verschillende.
0: Ja.
1: En zo, hey, je bent er weer, weet je wel.
0: Leuk.
1: En praatje Potland.
0: Ja, natuurlijk. Ja, leuk.
1: Nee, wat dat er gaat, was het weer perfect georganiseerd. En
0: ja,
1: het duurt tot 11 uur 's avonds.
0: Okay.
1: Nee, niet later. 11 uur.
0: Ja.
1: En daar hebben ze toch wat profijt van gehad richting de gemeente, denk ik. Om het een beetje zelf een beetje te regelen en niet zeggen van mogen we tot.
0: Ja.
1: En dit is goed georganiseerd. En je ziet ook van dat het veel uit de Molukse mensen die uit verschillende delen uit Krimpen uiteraard natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar daarbuiten uit heel Nederland. Dan zie je als ze aan het langslopen van. En zie je, hé, je bent er weer, weet je wel. Dus wat dat er gaat, is het ook een grote ontmoetingsplek voor Molukkers ook.
0: Ja,
1: nee, dat is weer leuk.
0: Ja. Mooi.
1: Zeker weer herhaling vatbaar, maar dat vinden ze zelf ook. Dus.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Activiteiten genoeg
1: dan. Ja, dan is het
0: ook. Ook activiteit hier in Bergambacht, maar ook in Stolwijk. Luister maar even.
2: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Nou, dus genoeg te doen ook nog deze zomer. En in augustus.
1: Ja, dat is ook al. Die braderie is hier hartstikke leuk.
0: Ja, altijd.
1: Die slaat ik ook nooit over.
0: Nee. Ja, nee, het is ook een soort. Moet ik zeggen, want het is net een soort herkenning, zeg maar, van hoe heet dat ook weer? Dat je zegt van, kom allemaal bij elkaar.
1: Reunie.
0: Een soort reunie, ja. Zeker. Nee, een soort reunie, dus wat dat er gaat. Nee, helemaal leuk. Ook in beide gemeentes natuurlijk. En het was volgens mij de ene keer was het beide dezelfde datum, zowel Stolwijk als Bergambacht. Maar gelukkig is dat nu weer apart. En ene zaterdag Stolwijk, andere zaterdag in Bergambacht. Is dat aan de hand?
1: Ja. Sorry dat ik je onderweg een beetje hetzelfde aan het begin van het programma. Communiceer.
0: Ja, communiceer.
1: Dat ze dat in dit geval
0: hebben. Ja, dat doen ze. Dat hebben ze in ieder geval wel gedaan. Ja, zeker. De Eagles.
1: Oeh, leuk.
0: New Kids in Town.

0: Ja, lekker plaatje op deze... kijk nou eens even naar de klok, Red. Kijk naar de klok.
1: Ja. Ja, we gaan richting Frans.
0: Ja, maar dan, we wachten nog even. Want we doen natuurlijk eerst nog even tot wel de kwart voor volmaken natuurlijk.
1: Ja, want eerst tot kwart voor. Hè?
0: Ja, kwart voor is kwart voor, toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Weet je wat we doen? Dat waren nog even de Bee Gees.
1: Oh, dat is ook nog tijd geleden.
0: Night Fever.
1: Lekker disco.
0: Ja, dat is het. Disco Inferno. De Bee Gees.

0: De Bee Gees. Gedraaid om bijna 15:15. Wat zeg ik? Bijna.
1: Het is het, hè?
2: Ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: Leuk, hè, dat Frans ook luistert, hè?
1: Ja, ik vind dat ook
0: leuk. En weet je, ja, Frans Bauer heeft natuurlijk honderden liedjes gemaakt.
1: Oeh.
0: En hij heeft ook samen, hij heeft wel ook duetten gedaan. En wat we heel lang niet gezien hebben, regenboog.
1: Dat is waar, ja.
0: Die hebben we heel lang niet gezien. Dus ik denk, weet je wat, dan gaan we die draaien.

0: Ja, mooi paradijs. In ieder geval, andere. Ja, hou maar hoor. We hebben nou weer genoeg gehoord van Frans, hoor, toch? Nee, al gezellig natuurlijk, Frans Bauer. En probeert er natuurlijk nog even door te knallen. Maar helaas, wij gaan wat anders doen. Volgens mijn bescheiden mening. Alleen, ik heb geen idee wat. Dus wat dat er aan. Nou, maar gelukkig zit Gerrit goed, daar bij me en die weet er alles van.
1: Nou, bijvoorbeeld het spreekuur van de wijkagent. Dat is een Bergambachtsestraat in Schoonhoven. Dat is vandaag van 10 tot 11. Daar kunt u terecht met vragen enzovoort. Het wijkagenten Jasmijn Kloosterman en Jan Kees van de Lusgraaf. Dan krijg je altijd vragen over leverbaarheid, veiligheid enzovoort. En heb je wat te melden, kan dat, staat men daar uiteraard voor open. En ik zag er ook nog eentje. Waar zit die? Oh ja, ja. Die heb ik gehad. Dat is ook iets waar morgen, ja, dat is waar. Spreek uw wijkagent, dat is in Krimpen aan de Lek. Dat is morgen dus. Oh, het is van 1 tot 2:30. Dat elke eerste vrijdag van de maand. Hey, het lijkt de laatste donderdag van de week wel.
0: Ja, joh.
1: Oud wijkagent Christian van Loon samen met zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Ja, de buitengewone opsporingsambtenaar.
0: Kijk.
1: Van de gemeente spreekt u in de bibliotheek van Krimpen-Omrek.
0: Ja. Nou,
1: dus dat is morgen van 1 tot 2:30. Kruis iedereen, die hebben we gehad, weet dat. En die hebben we ook gehad.
0: Oké.
1: Ja, dan gaat hij lekker. Nee?
0: Ja, dan gaat lekker, allemaal kruisjes.
1: Ja, kruis en belletje.
0: Ja.
1: En dan heb ik ook nog een digitaal café. Dat is een lekker kerkje in de bibliotheek. Dat is ook vandaag tussen 10 en 11 uur. Voor vragen dan bijvoorbeeld telefoon, tablet, computers, bibliotheken, vrijwilligers. Ze staan uiteraard klaar om u te gaan helpen. Dan hebben we er ook nog een digitaal café in Schoonhoven. Dat is ook van, vandaag, van 10 tot 11 uur. Digitaal café voor vragen weer, net als hij, telefoon, tablet, et cetera. Omdat als u daar denkt van, nou, daar wil ik wat nader over weten, of een beetje een helpende hand, dan bent u uiteraard van harte welkom.
0: Ja, dus, dat was weer een stukje agenda.
1: Een stukje agenda. Moet nou een beetje splitsen natuurlijk, anders is alles in één keer op.
0: Ja, nee, dat moeten we niet doen, want we zitten pas in het eerste uur.
1: Ja, daarom.
0: Deze plaat kan iedereen.
1: Waanzinnig nummer is dit.
0: Toch?
1: Ja.
0: Body Blues.

0: Ja, een waanzinnig nummer natuurlijk, hè? Laatste ja, maar zetten.
1: Dat blijft, dat blijft.
0: Dat blijft toch, en dat is al een nummer uit heel veel jaren terug alweer. Hè?
1: Dat, ja, dat
0: goed. Dat, maar goed, het is ja, een prachtig nummer in ieder geval, toch?
1: Ja, en als je de begintoon al hoort, dan. Ah, daar komt hij.
0: Dan weet, dan weet je onderhand al wat er staat te gebeuren. Dus wat dat gaat. Nee, helemaal goed. Ja, zeg maar.
1: Ja, ik zit even te kijken. Zie erin. Je bent. Nee. Je bent zelf een suffertje.
0: Een suffertje?
1: Ja, staat hier van. Ik kom er ineens voorbij. Als je 11 miljoen lezers vergeet. Ja, dat ben je inderdaad een suffertje natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar hij zit hier. Oh, hé, een oud collega van mij die stelt zich beschikbaar voor 50 plus. Ja,
0: kijk,
1: dat kan. Als leestrekkertje. Nou, dat kan.
0: Trouwens, laatste maar zetten is uit 1967.
1: Zo. Nou, en toch zo waanzinnig blijven hangen heet dat. Want ja, dat wordt regelmatig hoor, toch wel eens voorbij komen.
0: Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Nou ja, wij draaien ook heel graag, dus wat dat kan.
1: Geen probleem, geen probleem verder.
0: Nee, nee, nee.
1: Als, nee, klopt.
0: Hij is opgenomen op 8 oktober 1967.
1: Zo, dat is inderdaad. Dus,
0: ja.
1: En ik vind juist dat dat ritme zo, dat erin zit, zo lekker. En dat, ja, dat zwoele zou ik het bijna willen
0: zeggen. Ja, ja. Dus Justin Howard heeft geschreven over ons.
1: Ah, kijk.
0: Dus. Oh, goed. Maar goed, jij was ergens bezig met. Sorry, neem me niet kwalijk. Nee, maar ik nee, hoor, nee, hoor. Tussendoor zit kawawa.
1: Heb ik het enige ook, dan gaat het andere. Mooi is dat, hè?
0: Ja, ja, nee, ja, zeker. Je had het over Bas Luijendijk.
1: Ja, Bert
0: Luijendijk.
1: Even kijken of die hier ook op zit.
0: Hij is 50 plus waterschapverkiezingen. Ja, wanneer is dat dan? En wat is het? Wat houdt het in? Precies, het waterschap.
1: Nou ja, de waterstanden, ja, ik kan zeggen, hij is leeg. Hè.
0: Ja, nu is hij leeg, ja.
1: Is leeg.
0: Ja, nu is het leeg. Ja. Nou,
1: ik zit te kijken, nou, geopend in Futsiba.
0: Ja, wat is het? Ja.
1: Nou, nou,
0: van, hier, oh, dat is van het Hoge Generalschap ook.
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Ah, daar is hij weer. Hè. Ah, okay. Daar komt hij weer. Ja, het hoog stelt zich beschikbaar als kandidaat voor het lijsttrekkerschap van 50+. Ja, water is natuurlijk een hot item momenteel natuurlijk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is bizar.
1: En voor het hoogheemmaatschap van Schieland en de Krimpenwaard op 17 maart
0: volgend jaar
1: aanstaande.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, oké. Okay, dat kan leuk zijn.
0: Ja, kan leuk zijn. Want het is natuurlijk nu zo, wij stonden op een pontje. Wij zaten dus in de buurt van Tiel. Ja. Dus we hebben Nederlek en De Lek en... En toen vroeg dus aan zijn pontbaas, van, joh, blijf je varen? Hij zei, ik zei, want heel veel pontjes worden er uitgenomen. Hij zei, zolang de sluizen blijven open en dicht gaan, blijven wij varen. Maar zo gauw als het open gaat, dus dat het water uit de kanaal vertrekt, hij zegt, dan zijn wij ook de sjaak.
1: Ja, dan gaat natuurlijk zo'n bak water elke keer eruit, ja. Dan ben je klaar natuurlijk.
0: Dan ben je, nou, hij zegt, dan is het gewoon ook voor ons helaas dan, dat we helaas moeten zeggen van, weet je wat we doen? Nokken ermee. Hij zegt, maar voorlopig gaan we nog even door. Wij gaan het volgende uur ook nog even door trouwens. Want we lopen nu tegen de tijd. Omdat we moeten zeggen van, we komen heel graag aan de andere kant van de klok van 11. Van de klok van 10 komen we heel graag weer bij u terug. Met nog een uur lang Goedemorgen Krimpenwaard. Maar nu zeggen we even, we gaan de boodschappen laten horen. Boodschappen van onze sponsors. Dus ik zou zeggen, koop daar uw spulletjes. Tot zo.
2: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws.
5: Het is 10:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd, omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur Goedemorgen Krimpenwaard met Gerrit en Nico. En wij blijven in ieder geval nog 2 uur lang bij u. Schakel je nu pas in, dan zeg je, een uur geweest. Maar goed, mag de pret niet drukken, want we blijven gewoon nog 2 uur lang blijven hier zitten, toch?
2: Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
1: Nou, is het. We krijgen nog eventueel nog een promotie.
2: Ja, van Wesley Bronkhorst. Tutti Calori.
1: Tutti Calori.
2: Tutti Calori.
1: Maar Wesley hebben we toch al eens een keer aan de lijn gehad?
2: Ja.
1: Ja. En gaan we weer bellen, of niet?
2: Nee. Nee. Ik heb geen gegevens gekregen. Ja, ik heb ze nummer natuurlijk al.
1: Ja.
2: Maar hij gaat niet onaangekondigd van... Hey, hallo jongen, hoe is die? Ja, we zijn er best toe in staat.
1: Ja, absoluut.
2: Maar ja, dat hebben we afgesproken dat we dat niet doen.
1: Nee, oké. Okay.
2: Dus daarom krijgen wij ook de persoonlijke nummers van de bekende of onbekende of nieuwe artiesten.
1: Ja.
2: Dus vandaar.
1: Nee, oké. Okay. Never Say Goodbye. Dus Bon Jovi hoorde je in ieder geval het eerste plaatje in de tweede uur. Wij gaan zo nog even lekker verder met wat informatie natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Ja. En lekkere muziek. En mocht u zich er tegenaan willen bemoeien, dat mag natuurlijk altijd in ons programma.
2: Ja,
1: want wij zitten tenslotte niet voor onszelf, wij zitten hier voor u. En als u zegt van nou, ik zou eigenlijk ook wel een plaatje willen vragen, dan mag dat heel erg graag zoals. Want wij zitten hier en u kunt er altijd een app sturen.
2: Ja, dat kan.
1: Of gewoon even bellen van 0182 890182.
2: Ja, dat was
1: die. Dan krijg Gerrit de lijn en dan zeg je, wat voor plaatje wil je horen?
2: Ja, nou, dan gaan we...
1: En dan gaan we zoeken.
2: Nou, we kunnen zeggen dat we voor 99% dat we die gewoon hebben, hoor.
1: Ja.
2: We hadden natuurlijk een beetje rekening over dat ene procentje. Dat je zegt van, hé, die staat er toevallig nou niet in onze grote platenbank.
1: We hebben hem helemaal op de bank.
2: Dus dat zou heel gek zijn als we hem niet zouden hebben.
1: Nee, we moeten soms wel eens zoeken, maar meestal komen we er toch uit.
2: Ja, als je de titel al anders omdraait, dan is hij weg, hè. Dan moet je even zoeken.
1: Wij hadden het net over Passar Maluku. Daar hebben ze bij de RTW Kinderprogramma ook mooie beelden van gemaakt, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Absoluut. Ik zie hier in ieder geval dat de drone voorbij komt. 75 jaar Passar Maluku. En dus dan gaan we naar. Als u dat wil volgen, dan kunt u dat allemaal zien op RTV Krimpenwaard. Wat er allemaal te doen is geweest daar. Bij dat prachtige festival daar in Krimpen-Nijssel. Zoals gezegd, wij gaan door.
2: Ja.
1: Niet of nooit geweest. Agda.
2: En de minuut.

0: Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Lekker plaatje in ieder geval op deze 6 augustus van het jaar 2026. Oh ja?
1: Ja, ja, echt waar.
0: Echt waar?
1: Echt waar. Ik zag een berichtje van Streekmuseum zoekt ambachtslieden voor de Open Monumentendag.
0: Aha.
1: Nou, Streekmuseum Kimperwaard is op zoek naar ambachtslieden uit de regio die hun vak willen laten zien tijdens de ambachtenmarkt op de Open Monumentendag zaterdag 12 september. De Open Monumentendag keerde dit jaar terug in Krimp aan de IJssel. Dat was dat toch? Is toch niet weg geweest?
0: Sorry?
1: Open Monumentendag, een keer terug staat hier.
0: Oké.
1: Ik dacht dat het niet weg geweest was. Oh. Kan mis hebben. Het landelijke thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Daarnaast viert het Open Monumentendag dit jaar het 40-jarige jubileum. Tegen gelegenheid daarvan organiseert het Streekmuseum Kimperwaard een ambachtenmarkt. Het museum zoekt nog daarvoor wat mensen die een oud ambacht uitoefenen. Daarbij kan er meer gedachtegang en kijken hoe men bijvoorbeeld houtbewerking doet, klompen maken, blokken maken, kaas maken en ambachten uit het maritieme sector. De bedoeling is dat verschillende ambachtslieden hun werk demonstreren en daarbij in contact komen met het publiek. 12 september, Streekmuseum, Krimperwaard. Nou, prima.
0: Oké.

0: Night Shift. Oh, ik heb mijn koptelefoon afgezet. Want we hadden even wat... dan moet je nu weer aanzetten natuurlijk. Want we gaan het even anders doen... als dat we normaal doen. Maar we doen het wel. Want we doen dit.
1: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, contact hebben we niet gedaan, maar we hebben wel de informatie... die we dan voor dit nummer hebben gedaan. Ja. Dus, aan jou.
2: Ja, in dit geval is het een nieuwe single van Wesley Bronkhorst. Die hebben we wel eens meer in onze uitzending gehad.
0: Ah,
2: en we hebben nummer gemaakt Tutti Colori. En hij komt met dit nummer een vrolijke zomerse single vol feestelijke energie. Nou, dat is een mooie aankondiging.
0: Ja.
2: Met een aanstekelijke refrein en een knipoog naar luxe, liefde en gezelligheid... brengt Wesley opnieuw een nummer dat perfect past bij terrassen bijvoorbeeld. Nou, bij terrassen, op het terras zitten, denk ik. Festivals en een lange zomeravonden. Dus nou, wat dat er gaat, is er nieuw. En het nummer heet dus, wat ik al eerder zei, Tutti Colori.
0: Tutti Colori. En dat nummer dat hebben we natuurlijk opgezocht. En dat gaan we draaien.

0: Nee.
1: Ja, ik denk ook pak beter.
0: Pak gelijk beter. Ja, de tijd gaat wel snel voorbij.
1: Gaan we niet doen.
0: Ja, zanger JP. Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre.
0: Ja, Jean-Pierre, die wil gelijk door. Maar goed, ik zat ook even te kijken naar de beelden van RTV Knippenwaard. De prachtige beelden overigens die gehouden zijn. En met zo'n drone is altijd heel erg mooi. Over een camping. Ik heb geen donkerbruin vermoeden waar die camping is, maar goed.
1: Is dat de Nesni of zo? Langs de plek? Heb je toch de Nesni?
0: Ja, nee. Nee, dit is niet... Nee, maar misschien dat we dat zo meteen nog even kunnen zien. En als u zegt, nou, ik wil het eigenlijk wel weten... Doet dan zet u de televisie aan en gaat kijken naar RTV Krimpende Waard. En je ziet dan de koeien. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. De koeien die daar dan zijn. En dat is grappig in ieder geval, toch?
1: Maar, moet je die kleine zien. Is dat.
0: Ja.
1: Ja, we zitten live te kijken.
0: Live te kijken. Ja, wel wat dicht bij de woningbouw hebben we nog.

0: Dan zit je zo, in gedachten. En dan zit je zo te kijken naar dat je bijna vergeet dat er nog andere nummers ook zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wij doen ook, altijd de... Wauw. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Wij doen ook altijd iets draaien van de Oranje Top 30.
1: Ja, ja.
0: En we hebben nu dan de hoogste notering. Hoogst nieuw binnengekomen.
1: Ja, dan ben ik benieuwd wie dat is.
0: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb man natuurlijk. Maar even kijken of ik dat goed gedaan heb. Want we zitten natuurlijk in week 31. Dat klopt ook nog.
1: Ja.
0: En Helemaal Hollands met Titanic.
1: Ja.
0: Is binnengekomen op nummer 16.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad wel erg hoog.
0: Dat is erg hoog, ja. Dus ik dacht, weet je wat? Die ga ik draaien.
1: Zeker. Mooi.
0: Daar komt ze. Helemaal Hollands. Titanic.

0: Even te ver gezegd. Even kijken, wat heb ik nog liggen? Ik heb meestal in dit uur, tenminste hebben wij dan RTV, Krimpermaat, TV. Wat er allemaal actueel is.
1: Aha.
0: Nou, we hebben al van de Molukse eenheid hebben we natuurlijk al een beetje aangehaald wat er staat. Dan hebben we het over de koeien gehad. Dat hebben we ook al gehad.
1: Over koeien, maar wat?
0: Mensen weten alleen wat we mee bedoelen natuurlijk.
1: Nee, geen idee.
0: He, na jaren van voorbereiding is de hospice Krimpermaat officieel geopend.
1: Ja.
0: Men heeft daar een kijkje gemaakt en een registratie van gemaakt op tv te zien. Dit jaar was de derde editie van de Pasa Maluku. Ja, daar hebben we het ook over gehad. Kraampjes, eetsteentjes, barretjes, diverse lijfsoptredens en culturele activiteiten. Echt het kijken waard. En de Krimpermaat voor sommigen de ideale vakantiebescherming. Of mensen komen van ver of uit een dorp verder. He, dat kan ook.
1: Ja.
0: Die denken lekker dicht in de buurt. En heb je wat nodig, ben je heel snel thuis. De Krimpermaat heeft genoeg te bieden. In de serie Tom gaat op pad neemt hij een kijkje in de diverse campings. Nou, de uitzendingen zijn om 10 uur, 3 uur, 6 uur en 9 uur 's avonds. Uiteraard is natuurlijk weer de Edelwijsmuziek aanwezig om 2 uur en om 11 uur. Crossroads, countrymuziek van met de verschillende artiesten om 12 uur en om 5 uur. En uiteraard natuurlijk, waar wij ook wel eens wat naar kijken of er stijgers in zijn. De Oranje Top 30, de leukste hitlijst van Nederland met de allerbeste van eigen bodem. En dat is vanaf 1 uur. Dat was ie. Ja.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
3: 21 meter en 7 centimeter. En voor hem is nu nog even...

0: natuurlijk wel.
1: Ja, zeker. Ja, ik zag een berichtje langskomen van de Eendracht Maak Macht, de IJsclub.
0: Ouwekerk.
1: Ouwekerk, ja. Op 4 september is er de Eendracht Maak Macht Polderrun.
0: Oh ja, ook altijd leuk.
1: Ja, kreeg ik door van Adrie. Nou, dat is leuk. Dankjewel.
0: Ja, nee, dat is altijd grappig. En gaat dat doorlezen? Of,
1: Hij heeft gefotografeerd van het bord. De aankondigingsbord. Voor de rest staat er...
0: Vader, staat er nog niks. Bij. Nee.
1: Maar wat ik wel zag, dat is... het kersttankstation van de Belgische Poppel is met 18 pompen berekend op tanks. Of denk toeristen. En toch, het is hier af en toe oorlog.
0: Ja, dat is zo
1: best. Ja, benzineprijzen tankstation van de familie van Raak in de grensplaats Poppel breiden uit naar 18 pompen.
0: Ja.
1: En nog staat er een file van de Nederlandse hamsteraars om jerrycans voordeliger te vullen. Sinds woensdag zijn de Belgische benzine en diesel weer een stuk goedkoper. Een passerende truckchauffeur moet van zijn baas zelfs in België tanken. Dat scheelt stiekem toch wel een aardig in de prijs.
0: Ik kan wel zeggen, ja.
1: Dat is natuurlijk wel leuk.
0: Tuurlijk.
1: Er staat er een foto bij, er staat alleen jerrycans te vullen.
0: Ja.
1: Ja, het is echt niet te geloven. Kijk, ik snap trouwens niet dat er zo'n verschil tussen kunt zitten tussen het ene streepje van de grens, links of rechts. Dus maar goed, dat...
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk meerdere dingen die we niet kunnen opvolgen. Als je in Duitsland wel mag, qua CO2, mag je in Nederland niet. Nee, toch?
1: Ja, hier verwachten ze dat die kabouters onder de grond alles een beetje tegenhouden.
0: Ja, dat is ook wel zo natuurlijk.
1: Nee. Dus je moet eigenlijk op jacht stimuleren van foute kabouters. Lekker er tegenin.
0: Ja. Wacht, vandaag geen melk?
1: Geen melk? No milk today.
0: Herman Emmets.
1: Ja, heerlijk.

0: No Milk Today, Herman Hermits. Bijna kwart voor. Ja, dan moeten we natuurlijk weer wat anders gaan doen. Hè? Weet
1: ja,
0: je
1: ja, dan gaan we ons vast item natuurlijk.
0: Ja, van, vast item. Ja.
1: De plaats van op deze laatste donderdag van de week van André Hazes, ja. Senior.
0: Ja. Ja, maar ik... Ja, maar, ja, ja, senior. Maar ik heb ook een junior erbij gehaald.
1: Oh.
0: Ik heb een samen met Dree live in concert.
1: Nou, dat is toch leuk?
0: Ja, dat zal het uitleren natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar, sorry. Maar er zijn medleys bij. Zo een vriend, medley. 8 minuten. Samen met Dree live gezet van de party medley. Die is trouwens 1.684.971 keer gedraaid.
1: Zo.
0: Op
1: dus kun je nagaan dat de Hazes nog steeds zo populair is.
0: Ongekend natuurlijk dat, ja. Dat het nog zo is, ja. Daarom.
1: Ja, want als je dan aan het opzoeken bent voor dat item natuurlijk wat we altijd doen.
0: Ja.
1: Dan zie je met verbazing zitten kijken wat voor aantal keren dat ding gestreamd is.
0: Ja, zeker.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, en samen met Dree live een concert waar hij er niet meer was. Ook dat nog.
1: Ja, dat is tegenwoordig met zo'n hologram dat is het allemaal te doen. Hè.
0: Mark, hè. Goed, we gaan even natuurlijk de aankondiging doen, want dat moeten we wel.
1: Ja, nee, die hoort erbij.
0: Dat hoort erbij.
2: Het is rond de klok van 11:15. Tijd voor André. Tijd voor André. Voor André.
0: Voor alle vrouwen. Nee, niet voor alle vrouwen, maar voor de vrouwen waar wij dan van... Ik hou van jou.
1: Yes.
0: Hazes, Roxanne, junior en senior. Ik hou van jou. Live from Concert in Amsterdam.

0: Ja, hij was met afstand natuurlijk de meest en de grootste volkszanger van Nederland, volgens mijn bescheiden mening. Hazes.
1: Ja, die onderstreep ik ook, zo is dat.
0: Toch?
1: Ja, ja. Ik zat net tijdens het luisteren naar de plaats, zal ik een berichtje zag langskomen op het AD. Ik denk, nou, die moet ik toch even voorlezen. Medewerker luchthaven Leipzig twijfelt geen moment en haalt een drone neer. Gaat hij weer. Jongens, als je wat aanraakt, dan krijg je gelijk wat anders. Hè? Even kijken hoor. Hij vertrouwde het niet, een laagvliegende drone, en haalde het toestel handmatig uit de lucht. En ontdekte pas later dat een werkelijke onlaat had onderschept een vliegende bom.
0: Ja.
1: Geïmproviseerde bom, een mengsel van kunstmest, benzine, was krachtig genoeg om een compleet vliegtuig te laten verdwijnen, dus verwoesten. Het vliegveld werd even dichtgezaandlaagje gegooid natuurlijk. En de antiterreurpolitie heeft een onderzoek gestart naar een mogelijke sabotageactie. De luchthavenmedewerker zag de drone laag over het zuidelijk platform vliegen. Vlakbij 4 geparkeerde Oekraïnse Anatov vrachtvliegtuigen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de haven van Leipzig-Halle een cruciaal logistieke draaischijf voor militaire transporten en hulpmiddelen. Nou, de medewerker, zoals ik net al zei, die twijfelde geen moment en die trok de drone naar beneden, want er hing natuurlijk het een en ander onder.
0: Ja.
1: Hij hield het toestel in bedwang tot de beveiliging er was. Pas toen ontdekte de federale politie wat het duidelijk dat hoe nipt de ramp was afgewend. Röntgenbeelden van de bomrobot liet een ontstekingsmechanisme zien. En de onderzoekers vermoeden dat het ontstekers beschadigd raakte toen de medewerker de drone naar beneden trok, waarvoor de explosief uitbleef. Het wordt steeds gekker, hè?
0: Ja,
1: het
0: was steeds gekker, ja, absoluut.
1: Ja.
0: Maar zo zijn er heel veel dingen natuurlijk die gaan veranderen. En die veranderen daarin ook nog. Ook bij RTW Knippen Waard gaat er TZT wat veranderen. Luister maar.
2: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
0: Ja, dan zie je en hoor je alle informatie die er dan zou moeten zijn. Want er gaat het een en ander veranderen. Vanaf 1 januari 2028, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En dan moeten we zien wat het gaat worden met z'n allen.
1: Ja, het zou een beetje schuiven zijn hier en daar, denk ik. Maar goed,
0: schuiven.
1: We weten nog niet precies hoe of wat, dus houd u uiteraard op de hoogte.
0: Ja, zeker. Zeker. We gaan wel verder met de muziek, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Oké, dan weet je wat we doen?
1: Nou.
0: Joling.
1: Ja, ja.
0: No more.
1: Lekker zomersnummer.
0: Toch?

0: Onze Gerard. Nou ja, onze, maar wel Gerard Joling. En die bezong dus No More Boleros.
1: Ja, inderdaad. Dat was echt terug in de tijd, heet dat. Hè?
0: Maar, ja, maar dat doen wij over het algemeen genomen best wel.
1: Jawel.
0: Toch een beetje terug in de tijd.
1: Dat moet je allemaal een beetje bijhouden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dus neem No More Boleros ook allemaal. Plaat is lang verlopen tijd alweer, toch?
1: Ja, dat is al een tijdje geleden. Eens even kijken, wat heb ik hier nog staan? Oh ja, Demo Pezen. Repair Café, dat is het Brede Rode Straat 3 in Krimpanden-Lek. De oude praktijk, zoals het heet. Dat is vandaag, even kijken. Ja, zeg ik het goed, vandaag. Van 2 tot 4. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een Repair Café in de oude praktijk. Kapotte producten kunnen worden aangeboden om te bekijken of de vrijwilligers deze kunnen repareren of weer aan de paraat kunnen krijgen. Elektronische apparatuur, afstandsbedieningen, telefoons, mechanische zaken, kapotte klokken, ja, tik-tak. En kleine kledingreparaties zijn welkom. Bij een succesvolle reparatie wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd voor de onkosten. Nou, dat is niet veel. En als het dan al werkt, is het ideaal gedaan natuurlijk. Zo, ik zag ook nog een zomerbrits in Bergambacht. Om 1:30 vanmiddag. Organiseert BC Bergambacht organiseert een zomerbrits. Aanmelden kan via... Nou, dat zou gewoon bij de deur gaan kijken hoe je erin kan. Kwart voor één begint het. En de kosten bedragen €7 per paar. Dus nou, hebben we zin in brits?
0: Ga naar de...
1: Sorry. Naar de Waard om 1:30 en dan kunt u misschien lekker koppelbritsen.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Dat denk ik eigenlijk vanuit.
0: Toch, tuurlijk. Ja, joh.
1: Ik heb er wel eens naar gekeken, maar het...
0: Nou, we gaan naar de andere kant van het nieuws.
1: Ja, nou, gaan we het laatste uur in.
0: Gaan we het laatste uur in, ja.
1: Tjo.
0: Het laatste uur heeft geslagen. Maar niet van ons.
1: Nee.
0: Maar we komen straks terug.
1: Lekker terug nog. Je bent nog niet van ons ook.
0: Nee, absoluut zeker niet. Sorry. Misschien daarvoor.
1: Ja, kan.
0: Wie weet.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, welkom terug. En nog een uur lang Goedemorgen, Krimpene Waard met Nico en Gerrit. Nee, met Gerrit en Nico, sorry. En wij blijven hier tot een uur lang. En zeg je nu van, nou, ik heb je gemist. Nee, wij waren er gewoon wel, alleen waren elders. Maar Gerrit heeft er allemaal opgevangen, al die weken dat we iets anders hadden. En ja, dat heb je dan natuurlijk. Als je niet meer molt, dan ga je.
3: Als je niet meer molt, dan ga je.
2: Dus we zien binnenkort misschien ook nog wel weer een dag of wat. Maar goed, dat komt allemaal goed, want Gerrit vangt dat gewoon allemaal op. Of dat met twee vingers is, dan doet hij dat. Ja, zo. En dan is het El Clario.
3: El Clario.
2: Ja, El Clario.
3: Ja.
2: Goed, nog een uur lang, Nico en Gerrit. Sorry. Nog een uur lang, Gerrit en Nico. tot de klok van 12 uur. Wat gaan we doen? Nou, we gaan straks nog even wat draaien. Uit de Oranje top 30.
3: Ja.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: We gaan uiteraard natuurlijk onze Jannes plaat om 15:15. We gaan flauwekul vertellen. En ook nog heel veel gewoon lekker gezellig.
3: Ja, en gewoon wat opmerkingen dingen tegengekomen zijn die ik u niet wil onthouden. Dus
2: kijk.
3: Komt dat weer goed in de laatste uur.
2: Nou, en daarbij is het ook nog dat we ook nog muziek draaien.
3: Het houdt niet op, hè?
2: Nee, het houdt niet op. En weet je wat we doen?
3: Nou, zeg
2: we doen Anouk.
3: Oh, die mag ook een tijdje terug.
2: Ja, Nobody's wife. Nobody's wife. We genieten gewoon lekker. Toch?
3: Ping.
2: Anouk!

0: Dan zingen de dames er houden van. Oh ja, jazeker. Vooral van Anouk. Nee, maar je moet het even wachten. Nou zeg je van, dames, zingen de dames houden van. En gelijk wil Maywood.
1: Ja, dat is zo reageert het, hè?
0: Ja, ze nemen het gelijk over.
1: Meteen van, ik kan. Nee, mag niet.
0: Maar goed, Maywood heeft ook 282.631 luisteraars per maand.
1: Zo waren een aardig aantal.
0: Dus dat is ook best wel goed. Ik heb geen idee hoeveel deze dame, maar die heeft er ook heel veel. Ook al hele... Want jij zegt ook wel van oude platen, maar dit is een oude.
1: Ja, dat zeker.
0: Edith Piaf. Ja.

0: dat is Edith Piaf.
1: Ja. Ik zag nog een berichtje langskomen voor aanstaande zaterdag. 8 augustus. Pluktuin open.
0: Sorry, wat open?
1: Pluktuin open.
0: Oké. Okay.
1: Op de Schoonwussenweg. Ja, Schoonwussenweg, ja. 20 in Stolwijk. Pluktuin Hoeve 20. Van 10 tot 12. In deze pluktuin zijn lokale geteelde bloemen te koop. Een pakket kan naar eigen wens worden samengesteld. Nou ja, heb je nog een bosje nodig, is dat best wel eens interessant.
0: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dan mag je zelf plukken.
1: Ja.
0: Oh,
1: dan krijg je wel misschien een hele aparte bosje staan.
0: Ja, dat gaan we doen. Een bosje rode rozen.
1: Ja, wie weet.
0: Wie weet, hoe knows.
1: Nee, die hoorden er niet bij.
0: Oh,
1: zeg ik ook wel wat, ik weet het niet.
0: Ik heb je.
1: Maar het is wel een leuke gisteren.
0: Ja, kun je glazen plukken.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan verhuizen.
2: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
0: Ja, dat wisten wij al natuurlijk dat het zo was. Mag het?
1: Ja, op afspraak opgehaald. Ja, anders zijn we in een rij voor de lading.
0: Ja,
1: anders
0: staan we eraan, ja.
1: En wat komt u doen? Ik kom maar even rijbewijs halen.
0: Geen idee. Goed, we hebben de hoogste nieuwe binnenkant. Nee, sorry, de hoogste gestegen in de Oranje Top 30. En dat is Monique Smit.
3: Oh ja?
0: Ja. Monique Smit, en die zegt niet naar huis.
1: Nee.
0: Nee, we wachten nog een 40 minuten nog.
1: Ja, dan gaan we wel.
0: Monique Smit.
4: De deur valt in het slot.

0: Naar huis. Ja, nee, nog niet naar huis, nee. We wachten nog even natuurlijk, toch?
1: Nog een klein poosje.
0: Nog een klein poosje, iets, meer, iets langer dan een half uur, zeg maar. Maar het 50, ja, zo 40, dan, ja. 30, ja. 40. Ja. Goed. niet naar huis. Monique, die is de 12 plaatsen gestegen daar in die oranje top 30. En dat is best wel een prestatie waard natuurlijk. Vooral nu in deze... Ja, zomertijd, zomer, ja, vakantieperiodes. Ja, ja, ja. Worden natuurlijk niet zoveel singles meer gedraaid en zo. Worden niet meer verkocht en dan toch 12 plaatsen gestegen. Dat is niet gek.
1: Nee, zeker, is mooi.
0: Deze plaat is niet gestegen. Oh. Blijf gewoon staan op 1030. The Walker Brothers. Nog een keer.

0: Walker Brothers. Terwijl mijn... was er maar eentje die de Walker heette? John Walker, die de boel geschreven heeft, volgens mij bescheiden mening. Maar wie ben ik? Jean Doudel, juist inderdaad.
1: Jean Doudel.
0: we hebben wat bijzonders. Nou, toch?
1: Ik vind het wel leuk, ja.
0: Jij vindt het wel leuk, hè?
1: Ja, ik vind het wel leuk.
2: Hey mensen! Dit is RTV, Krieper en de Waard. De zender die de Nederlandse muziek promoten. Dus mensen, ik Jan Bigel. Sta dan natuurlijk ook achter RTV, Krippen door de Waard. En dan weer wel de gezelligste zender van heel Nederland. Hoppatee!
0: En Jan Bigel, die is nieuw binnengekomen in de Oranje Top 30 op nummer 26. Met het lied Wat kan het leven toch mooi zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Jan Bigel!

0: Wat kan het leven toch mooi zijn, Jan Biggel, die ons daarin appartent maakte.
1: Dit is RTV, Krippen aan de Waard, de zender die de Nederlandse muziek promoten. Dus mensen, ik Jan Biggel, sta dan natuurlijk ook achter RTV, Krippen aan de Waard. En dan weer wel de gezelligste zender van heel Nederland. Hoppatee!
0: Nou, wat vind je dan? Hoppatee! Jan Biggel! We gaan over tot orde van de dag.
2: Ja, het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: De schot voor de boeg is dan zo dat het Jan Lingen toernooi weer gespeeld gaat worden. En dan zijn de diverse ploegen uit de regio. Vorig jaar was Pekau Volma en de overwinnaar die nu er niet bij zit. Maar wel dat bijvoorbeeld Stolwijk daar weer terug gaat komen. Donderdag 20 augustus speelt dan het Jan Lingen toernooi. Speelt dan, althans dan begint dat, al vroeg in de avond. En op 22 augustus, op zaterdag 22 augustus, is dan de finale. Maar daarover volgende week nog wat meer. Want 29 augustus gaat het bekerprogramma van start. Het bekerprogramma wat dan door bijvoorbeeld NOC Kralingen tegen Stolwijk gaat spelen. Dan om 14:30. We gaan even kijken natuurlijk wat Lekkerkerk gaat doen. Want die ontvangt ZBVH op 29 augustus om 14:30 op hun eigen sportpark. Lekkerkerk dus. Dilettant dat speelt dan thuis op 29 augustus tegen Sportclub Excelsior om 14:30. Haastrecht, wat ook dan in het bekerprogramma is gespeeld, gaat op bezoek bij Moerkapelle op die 29 augustus. Maar daarover volgende week natuurlijk wel wat meer. Gouwerak speelt dan, zoals gezegd, dat eerst nog de Jan Lingen toernooi. Maar die week later, op 29 augustus, is het Gouwerak tegen Blijdorp. Dat is natuurlijk prachtig om dat dan te doen. DCV, dat de ploeg die gaat op 29 augustus naar Oliveo. En dan is het onder andere wel zo dat Bergambacht, dat speelt aankomende zaterdag. Nee, niet aankomende zaterdag. Maar 15 augustus een uitwedstrijd. Een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen CVC Reewijk. Maar het bekerprogramma is tegen Linschoten. En dat is dan een uitwedstrijd voor Bergambacht op 29 augustus. Cabau, wat ook bij ons in de regio natuurlijk heel vaak door ons bezocht wordt, is het Cabau tegen VEP, VEP, oftewel Woerden, 14:30, 29 augustus.

0: tegen de eerste officiële krachtmeting voor de voetbalvereniging Spirit is tegen CVC Berkel om 14:45. Maar dan gaat Spirit dat daar op bezoek bij het Hoge Land, zoals het sportpark heet, in Berkel. Dus we hebben alle ploegen weer gehad die zo'n beetje dan bij ons dan het bekerprogramma gaan doen. Volgende week daar meer over. En nu dus dat het leven toch in ieder geval doorgaat. Althans, het leven met voetbal wat wij dan natuurlijk bij RTV Krimpenaar, hoog in het vaandel hebben staan. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee dat dat ook weer staat te gebeuren. Zulke deze ploegen natuurlijk die daar dan zijn. Dan gaan we nu over weer tot de orde van de dag. En dat wil zeggen een muziekje. Of heb jij nog iets te zeggen, Gerrit? Dat je zegt, joh, Nico.
1: Nou, oké, okay, altijd natuurlijk. Zichtbaarheidsactie boeren in de Krimpenaar langs de nieuwe landbouwplannen. Vanwege daar. En waar begint, is een mooie foto op de site van RTV Krimpenaar. Help.
0: Ja.
1: Boeren in de Krimpenaar plaatsen maandag 3 augustus. Dus je staat al zo richting Krimpen en de IJssel staat. De hele reisje staat helemaal vol. Ik zal niet alle titels gaan lezen, maar goed. Met die actie vragen zij aandacht voor de gevolgen van de recente landbouw- en stikstofplannen van het kabinet. Volgens de boeren zorgen de voorstellen veel voor onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven. Uit de slogans op de borden willen de inwoners de voorbijgangers laten zien welke impact deze plannen hebben. Nou, en die liggen er niet om. Even kijken, steun de boeren staat er bijvoorbeeld een. 2205 hectare natuur, cultuur, voedselproductie is gestopt vanwege wensnatuur. Er staan allemaal dingen in. Ja, hier zou er ook weer een. Even kijken, ik het een beetje groter maken. Ja, de natuur is niet gebaat bij boerenhaat. Nou, dat zegt natuurlijk ook genoeg. Voedsel groeit niet in de supermarkt. Dat is natuurlijk ook een wat die jeugd ook wel moet weten natuurlijk. Boerenkracht, zeeft ze de macht. Het kabinet mist het boerenverstand. Vind ik wel aardige.
0: Ja.
1: En geen oude hoer, blijf af van de boer. Ja, hoe vind je die? Kort
0: ja,
1: af,
0: ja.
1: Dus wat dat er gaat, het begint weer, het gezeur.
0: Ja.
1: Maar goed. En minimaal steunen waar het eventueel kan. En, dus op social media kom ik ook wel eens dingen voorbij. Ja, met dit soort dingen, de acties, dan zeg ik toch even lijken.
0: Ja, dat is ook zo. We hadden het net over het voetbal, maar dan moet ik even een aanvulling op. Want op donderdag 20 augustus speelt eerst Moordrecht tegen Stolwijk. 2 keer 25 minuten. Om 7:00 begint de wedstrijd. Om 9:15 is het Goudenrak tegen Gouda. En dat is op donderdag 20 augustus. En op zaterdag 22 augustus is dan om 14:00 de derde en de vierde plaats. En de finale begint dan om 16:00. Dus wat dat er aan op de hoogte.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Ja, we hebben het even gehad, ja.
0: Oké, dan. Keist, Joyce.

0: Kees Choice. Een paar minuten voor de klok van kwart voor. En dat geeft ons de gelegenheid, ons, wij samen, de gelegenheid om even een plaatje van de Rolling Stones te draaien.
1: Oh, dat is wel lekker.
0: Not Fade Away. Nu maar 2 minuten.

0: Ik heb het wel gezegd, hè? Dat, nee, een plaatje van de Rolling Stones. Wat maar even duurde. Want ja, 1 minuut 47 volgens mijn bescheiden mening. Dus ja.
1: Dat is weer eens wat anders dan een lang nummer, hè?
0: Dat is weer wat anders dan een lang nummer, ja, zeg dat.
1: Nou, is het bij jou?
0: Ja, bijna.
1: Kom er goed uit.
0: Dat komt zeker goed uit. Komt-ie.
2: Ongeveer 11:45. Tijd voor een ras-echte Drent. Jannes.
0: Er staan twee nummers op. Die Ga heet. Eentje heet Ga en de andere heet Ga dan.
1: Oh.
0: En welke?
1: Ja. Ga dan. Je wil nou eens gedraaid.
0: Ga dan. Daar komt-ie. Ga dan. Jannes.

0: Ga dan. Oktober komt hij weer in Ahoy. Ja. En dan zal het ook weer uitverkocht zijn natuurlijk, die twee avonden in ieder geval. Dus wat dat eraan. Hij wordt meer, volgens mij, steeds meer volkszanger als dat hij zoals nu, zeg maar, de piraat, de grootste piraat. Maar dat is allemaal niet meer zo, piraat. Nee,
1: dat is verleden tijd. Maar ja, goed,
0: toch?
1: Het blijkt toch wel van in die Tatiana dat hij dan een kop en schouders bovenuit steekt.
0: Absoluut.
1: Ja, prima.
0: Zeker weten.
1: En als je dat ook weer ziet, ja, we zeggen zoals meer van optredens waar we op de tv kijken, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: En dan zie je van groot tot klein, oud en jong, ze zingen allemaal mee.
0: Dus. Ja, net als dat wij afgelopen, wanneer was dat? In Ahoy waren, vorig jaar was dat alweer, een jaar geleden volgens mij.
1: Ja.
0: Toen stonden mensen achter ons en die zongen echt alle nummers, acht zonder problemen, zongen ze dat mee. Allemaal.
1: Ja, dat vind ik toch altijd. Het is toch wel een onderstreping van. Ja, Nederlands is toch aan het klimmen.
0: Ja.
1: Al zullen er verschillende zijn van. Nee, niet joh. En wanneer van die zenders in Hilversum. Die doen het eigenlijk niet draaien, heel sporadisch. Nou, dus niet terecht.
0: Ja, maar ja, goed. Maar het Nederlandse lied komt steeds meer.
1: Ja, ja.
0: Dus wij blijven het promoten in ieder geval. Dat doen we ook met de scene. Iedereen.
1: Ja.
0: Iedereen is van de wereld. Jazeker. Zo is de wereld. En iedereen is iedereen van de wereld. The Scene. 2007.

0: Iedereen is van de wereld, Tweelau ook niet meer onder ons. Er gaan steeds meer geruchten dat Marco Borsato weer terugkomt in het, mogelijk met het zingen van een concert en zo. Hè? Was zelfs, maar dat was een te vroeg uitgelekt iets dat hij bij zou zijn bij de Vrienden van Amstel.
1: Uit zo'n kruis, hè?
0: Maar dat is onkend later door het management van Marco Borsato.
1: Maar ja, het kan zo weer zijn dat er tegen die tijd... Ja, we hebben toch overeenstemming gekregen.
0: Ja, dat
1: zou kunnen natuurlijk. Ja. Ik heb nog een berichtje. Dat is voor aanstaande dinsdag 11 augustus. Dat is de ontmoetingstafel. En die wordt gehouden op Korf 21. Dat is bij La Traite. Elke dinsdagochtend opent La Traite haar deuren voor een gezellige ochtend samen. Aan de ontmoetingstafel kan worden genoten van een kopje koffie of een kopje thee met een huisgemaakt gebakje voor €5. Een mooie gelegenheid om eens nieuwe mensen te ontmoeten, bij te praten en samen te genieten in een warme, ontspannen sfeer. Nou, dat is op zichzelf een mooi initiatief.
0: Ja, absoluut. Kijk. Dus, oude Markie, toch?
1: Ja.
0: Afscheid nemen bestaat niet.
1: In feite niet, nee. Dat klopt.
0: Marco Borsato.

0: Afscheid nemen bestaat niet, maar wij doen het even wel.
1: Ja, maar we hebben het weer gehad.
0: Ja, we hebben het weer gehad. Volgende week komen we heel graag weer bij je terug met weer 3 uur lang. Goedemorgen, Knippermaat.
1: Dat ga ik ook doen, ja.
0: En dan volgende week ook geen nieuwe platen en zo.
1: Dat weet ik niet. Nee. Morgen weet ik het.
0: Morgen weet ik het. Ja, ja, nee, oké. Okay. Goed, dus wat dat er aan. We hebben het weer heel graag gedaan. 3 uur lang en afscheid nemen staat niet, maar dat doen we even wel. We komen over een 7-tal dagen komen we heel graag weer bij u terug met... Goedemorgen, Knippermaat, op laatste donderdag van de week.
2: Mede tot stand door de vrienden Veerdienst
0: Gerrit,
2: Bergstok,
0: tot horens.
2: Berg aan Macht, tot horens. En autobedrijf D-Spec, het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Knippermaat.
4: Is het nieuws? Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Edwee Krippendewaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
11: Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert wederom naar het wekelijkse programma genaamd Jazz in de Polder, zoals u hoorde. En dat is altijd op donderdagmiddag van 1 tot 2 uur. En zoals u hoorde, gepresenteerd en geproduceerd door Arie Kooi. En mijn naam is Roelof Etten. Het is een live programma, dus we zitten hier in de studio. Dus u kunt altijd langskomen. U bent van harte Welkom. En vanmiddag willen wij muziek laten horen van de Nederlandse saxofonist Tineke Posma. Speelt merendeels altsax, maar ook sopraan en soms tenor. Is geboren in Heerenveen in 1978. Speelde op de lagere school blokfluit. Ging spelen op de plaatselijke fanfare bij haar vader. Eerste klarinet, maar zoals ze vertelde, een saxofoon ziet er veel mooier uit. Dus dat werd dit instrument. Leerde muziek lezen met hulp van haar vader. En kon goed en gemakkelijk spelen op de alt. Haar muziekleraar adviseerde haar ouders naar het conservatorium te sturen. Oké, maar eerst slagen voor de HAVO. Nou, dat lukte en ze ging naar Zwolle. En al na 1 jaar zijn ze daar op het conservatorium, adviseerden ze, gaat alsjeblieft naar Amsterdam, en kreeg les van onder andere Ferdinand Povel. Slaagde daar cum laude en kreeg 2 beurzen naar New York bij de saxofonisten Crank Osby en Dick Oates. Om kort te gaan, ze werd een jazz wereldberoemdheid. In 2003 kwam ze al uit met een debuut-cd genaamd First Avenue. Haar begeleiders zijn niemand minder dan Rob Baaf op piano, Jeroen Vierdag bas en drummer Martijn Vink, en Tineke Posma zelf op sopraan. Ze is daar 25 jaar. Ze heeft trouwens 8 van de 10 nummers zelf gecomponeerd. En hier speelt ze sopraansax de ballad Saints.

0: Ja, verrassend ja, goed, hè?
1: Mooie muziek. Ja. Met sopraansax is toch zo'n moeilijk instrument. Want het klinkt al heel gauw schel. Ja, en dat is in dit geval helemaal niet zo.
0: Als een slangenbezweren instrument. Ja. Dat is deel uit.
1: Tineke Postma, geboren in 1978 in Heerenveen. Ja. Roelof die vertelde al het een en ander over haar. En ze heeft dus in 2002 gestudeerd aan de prestigieuze Manhattan School of Music. Een Amerikaans conservatorium waar de hele goede jazzmuzikanten worden opgeleid. En dat is dus ook met Tineke Postma het geval. En ik weet niet of ze daar kennis gemaakt heeft met de alt-saxofonist, of althans saxofonist Greg Osmi, maar ze heeft er wel in 2014 een mooie plaat meegemaakt. En dat is de CD Sonic Hello, uitgegeven bij het Nederlandse label Challenge Records. Ja, en ik heb erover zitten nadenken. Is het nou een euvel dat je, als ze beide spelen, heel lastig kunt onderscheiden wie nou aan het woord is, wie nou aan het spelen is, ja, of dat Greg Osmi is, of Tineke Postma. Maar ja, het bewijst gewoon dat ze alle twee van uitzonderlijke klasse zijn. En Roelof die neemt vanmiddag de Nederlandse cd's voor zijn rekening. En ik heb gezocht en gevonden de internationale samenwerking. De samenwerking met internationale jazzmuzici. Vandaar dus haar samenspel met Greg Osmi. En ze wordt ritmisch begeleid door Matt Mitchell op piano. Dan Wise op Fender Rhodes en piano. Dan Wise op drums. En Linda O op bas. En uiteraard Tineke Postma als en sopraansax. Evenals Greg Osmi. En het nummer wat ze gaan vertolken is Body and Soul.

0: Nou, luisteraars.
1: Ja.
0: Roelof en ik hebben uiteraard intensief zitten luisteren. En we hebben een beetje...
2: Vermoeden dat Tineke... Of vermoeden, praktisch zekerheid... dat Tineke Postma zo'n paar speelde... en Gregor Craig Osby Altsax.
1: Ja, ik wist niet dat... Ik dacht dat ze alleen maar snelle nummers speelden op die cd. Maar dat, dat is prachtig.
2: Ja.
1: En dan nemen ze een oud nummer, Body and Soul. Super oud. Doen ze prachtig, hè?
2: Ja, zeker weten. Ja. Heel mooi.
1: Ja, nou mag ik, hè, Arie?
2: Ja.
1: Om zijn beurt. Nou, de carrière van Tineke Postma gaat razendsnel. In 2005 wordt ze al docent op het conservatorium. Ontvangt in 2015 de Boy Edgar-prijs. En veel te laat, pas in 2024, een Edison Award in de categorie Jazz Nationaal. Dus we gaan gauw over naar een cd, opgenomen in 2007. Dat is haar derde cd, A Journey That Matters. En dat album krijgt zeer goede kritieken, ook in Europa. Met de hulp van de overheid wordt het allemaal uitgebracht. Hier is een voltallige bezetting met pianist Rob Martina en Mark van Roon. En dan kregen ze verkering en ging trouwen. Ik heb eens een keer een opname van hun samen gezien. Ja, dan zijn ze stapelverliefd. Het was heel leuk om te zien eigenlijk. Frans van Hoeven Bas en de Amerikaanse topdrumster Terline Carrington. Bij enkele nummers wordt deze groep ook nog uitgebreid met een viertallig blaasinstrument. Kortom, kosten en moeite worden gespaard in dit album met als vertaling een reis die ertoe doet. Kijk eens aan. 8 van de 11 nummers zijn composities van Tineke Postma, zoals dit nummer Traveling Circus. Hier komt het. MUZIEK

0: Ja, Rolf, mooi, ja. Een mooi snel nummer.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja,
1: alleen, ik had wel moeite om te zoeken, want er zitten vrij lange nummers tussen.
0: Ja, okay.
1: En dan zijn er een paar van die tijd, hè, waar we wat moeten hebben. En dan kies je dan dit uit. Hè.
0: Ja.
1: Maar dat is echt, hoe heet dat, arrivé. Hè.
0: Ja.
1: Dat merk je dan. Hè, dat ze is er. Hè. Ja. Ja.
0: Goeie keuze. Ja, vorig jaar toen hebben we regelmatig jazzhelden als thema gekozen. En ik heb het vorig jaar, of misschien wel het jaar daarvoor, aandacht besteed aan de Belgische zangeres Toutou Pouane.
1: Ja.
0: Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, zeker,
0: hele goede Belgische zangeres.
1: Zangeres.
0: En ze heeft in 2017, ja, ik lees het goed, 2017 een cd uitgebracht. De Joni Mitchell Project. En daar komen hele mooie nummers op voor van Joni Mitchell. Onder andere River and Both Sides Now. Ik heb voor de uitzending van vandaag, waarin Tineke Postma de hoofdrol speelt, gekozen voor het nummer The Hissing of Summer Lawns. Ik heb niet de moeite genomen om het te vertalen. Maar Toutou Pouane, die Belgische zangeres, die wordt begeleid op de cd door Ewout Perieux op piano, Clemens van der Veen bas, Jasper van Hult drums en uiteraard Tineke Postma op saxofoon. Nou, het nummer heb ik al laten horen, maar Tineke Postma uiteraard een hoofdrol in dit nummer, The Hissing of Summer Lawns.

0: Ja, heerlijk om naar te luisteren.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, ja, hartstikke goed. Je hebt het al eens eerder gedraaid, geloof ik.
1: Ja, een zangeres, maar ik weet niet of ik het nummer ooit eerder gedraaid heb. Zou best kunnen, ja.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, Tineke Postma treedt veel op in binnen- en buitenland met verschillende formaties. Krijgt lovende kritieken. En daarom gaan we gauw luisteren naar de cd The Dawn of Light. Uitgegeven in 2011 door, Arie zei het al, door het Nederlandse goede label Challenge Records. Zo wordt hij begeleid door Mark van Roon. Nou, daar heb ik al iets meer over verteld. Frans van der Hoeven bas en Martijn Vink drums. Hier een prachtige compositie van haar, de ballad Before the Snow.

0: Ja, u luistert naar een prachtige ballad van een geweldige saxofoniste, jazzmuzikante, ja. Tineke Postma.
1: Ja, ja, jazzjournalist Koen de Jonge, die zei, je hoort dat ze verliefd is.
0: Ja, ja. Nou goed, ja, nee, maar die klasse van Tineke Postma, ja, die is ook opgevallen aan de mede jazzmuzici in Europa. Want er is een Zwitserse, nou, Zwitserland is niet bij uitstek een jazzland, maar er is een hele goede drummer, die woont in Basel. Die heet Florian Arbans. Arbenz, ik moet het beter uitspreken, Florian Arbenz. En die heeft een serie cd's uitgebracht, Conversation Elemental. En ja, voor de vijfde cd in die serie heeft hij Wrempel Tineke Postma uitgenodigd om daaraan mee te spelen. En dat is een hele mooie cd geworden. De medespelende, een aparte bezetting wel hoor. Ik bedoel, Tineke Postma uiteraard op saxofoon, alt en sopraan sax. Joao Barradas, een Portugees, op accordeon. Rafael Djerrian, ik weet niet welke nationaliteit hij heeft, die speelt bas. En de genoemde Florian Arbenz, die speelt drums. En u gaat luisteren van die cd naar het nummer Shooting the Breeze.

0: Ja, ze voelt zich als een visje in het water, hè, zeggen ze wel eens. Ja, ontzettend goed, hè?
1: Ja.
0: Aparte
1: muziek, Roel. Ja.
0: En leuk, Arie, een Zwitserse drummer.
1: Een Zwitserse drummer. Ja. En een Portugese accordeonist.
0: Ja, prachtig. Ja. Europa op zijn top. Ja, nou ben ik aan de beurt. Nou, in 1920, om precies te zijn, 26 augustus.
1: 2020, denk ik.
0: Nee, 1920. Werd om precies te zijn, 26 augustus, werd architect van de moderne jazz, namelijk Charlie Bird Parker, geboren. 100 jaar later, dus in 2020, werd daar veel aandacht aan besteed, middels veel concerten en het uitbrengen van cd's. Ook in ons land, waaronder drummer Erik Ineke via het label Challenge Records. Het album kreeg natuurlijk de naam The Music of Charlie Parker, dat natuurlijk in 2020 werd uitgebracht. Hij nam uiteraard als eerste contact met alt-saxofonist Tineke Posma om mee te spelen in alle 12 nummers van deze cd. Hier speelt ze met bassist Maurice Bates en drummer Erik Ineke de beroemde blues van Charlie Parker. En dat is natuurlijk Loverman.

Luisteraars, de tijd gaat veel te snel. Nou, want we zijn wel weer toe aan de laatste bijdrage. Mijn laatste bijdrage aan dit programma. En ik hoop dat er straks nog even tijd is om de laatste bijdrage van Roelof te laten horen. Maar eerst even iets over de volgende week. Dan hebben we een beetje een tussenthema gekozen. Van dit, van dat en van alles wat. Dus volgende week donderdag op 13 augustus kunt u om 1 uur weer afstemmen op Jazz in de Polder bij RTV Krimpende Waard. En mijn laatste bijdrage, dat is een vocaal nummer. En Tineke Posma die biedt ondersteuning aan de zangeres Chris McNulty. En is een nummer afkomstig van haar cd Whispers, The Heart. En het nummer wat ze gaan vertolken is Summer Me, Winter Me. En Tineke Posma die is in goed gezelschap. Paul Bollenbak op gitaar, Gary Versace op piano, Ed Howard op bas en Montes Komen op drums. En nummer Summer Me, Summer Winter Me.

0: Ja, dit was het laatste nummer van vandaag. Volgende week zijn we er weer. Arie vertelt het allemaal. Van dit, van dat, van alles wat. En je hoorde Chris Minulti, prachtige zangeres, Arie. En je hoorde ook Tineke Postma, dat ze ook zingend goed kan spelen.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal.
2: Ja, af en toe wel, dus
1: de natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Het is de veiligheidsregio die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribben de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribben de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Ouddorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
4: Hey, hallo. Goedenavond. Gezellig. Nou, we zitten er weer hoor. Fresh and ready. Ik heb nog eventjes net wat drankjes gekocht. Want er komt dus straks een gast. Die er al eerder is geweest. Dus dat is in ieder geval superleuk. En ja, dat eigenlijk. Dus we gaan weer ouderwets quizzen. Het is weer quizzen geblazen. Superleuk. Ja, het is echt heel lang even van de radar geweest. Omdat ik eigenlijk even geen gasten kon vinden. Om mee te doen met de quiz. Maar vanavond heb ik weer iemand geregeld, dus dat was superleuk. En ja, lekker fondantje gekocht. Dus welkom, leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar de 50ste editie van Urban Vibes met Quinty op deze donderdagavond. Nou, het voelt nog als middag met het zonnetje. 6 augustus. Ja, en ook deze week zijn we er weer tot 7 uur. En dus het laatste 20 minuutjes met een gast. En de quiz. Ja, straks ga ik nog even de tune laten horen, want die is heel lang dus niet gedraaid. En ja, ook vanavond ben ik weer op zoek gegaan naar wat lekkere urban vibes. En ja, neem ik je mee op tijdreis en wissel af met de volgende genres. Namelijk urban afro, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En vanavond heb ik 2 Nederlandse nummers. En 3 Nederlandse nummers en 2 Engelse nummers. Dus jullie kunnen thuis ook meeraden met de quiz. Nou, wat houdt de quiz in? Ik zal het even kort vertellen. Wat houdt het in? Het is eigenlijk een vertaalquiz, maar ik heb hem eventjes geüpgrade, want ik vond het wel leuker om dit te doen. Dus nu is het dus eigenlijk een quiz waar je moet raden welk nummer het is. Dus ik laat 1 seconde van de begintune horen van een bepaald nummer. En dan is het dus aan jullie en de gast hier in de studio om te raden om welk nummer het gaat. Ik begin makkelijk en dan ga ik steeds een stapje hoger. Dus ik vind het superleuk. En normaal deed ik een vertaalquiz. Dus ging ik een nummer vertalen van Nederlands-Engels of Engels-Nederlands. En dat als een gedicht voordragen met een heel melig muziekje eronder. en dan moest dus de gast raden welk nummer het was. Maar ja, dat is best lastig. En dit is ook leuker om het nummer dan aan te kondigen. Dus bij deze. Dus genoeg geluld eigenlijk. We hebben ook weer even wat mental health mindset. Een onderdeel 9 tips krijgen jullie van mij straks. Dus doe daarmee wat je wil. En ja, ook een andere zonnige hit van deze week. En ook een leuke, ook een beetje omdat de gast daar geloof ik fan van is. Dus wil je dat allemaal niet missen, blijf dan luisteren. Stay tuned. En ja, het volgende nummer is een nieuw nummer. Ja, van Monique Smit, Niet naar huis. Let's go.

0: Kids met Niet naar huis, nieuw nummer. Nou, echt wel even een feestknallertje. Dus wat mij betreft geslaagd. En ja, ik speak even, want ik heb dus 9 tips. Vorige week hadden we het geloof ik over mindset, over die vrouw van Hello Kitty. Sorry, ik moest even hoesten. En nu heb ik dus 9 tips om met stress om te gaan. Nou, iedereen heeft wel eens stress, dat hoort bij het leven. Het is normaal, het verscherpt je zodat je je deadline kan halen. Maar ja, het kan ook wel even vermoeiend zijn. En ja, dus 9 tips om met stress om te gaan. En de eerste tip is, volg een dagelijkse routine. Ontspanning, leuke momenten, ja, je hobby's beoefenen en alles wat erbij hoort. Dus gewoon lekker een beetje die routine in je dagelijks leven. Nou, ik hou er wel echt van. Kan wel beter bij mezelf, moet ik zeggen. Vooral nu ik vakantie heb. Maar goed, plan je werk. Ik werk thuis. Maar ja, werk je nou op kantoor of op een zaak of weet ik wat. Plan je werk en daaromheen ook die ontspanningsmomentjes. Want een dagelijkse routine instellen en structuur aanbrengen in de werktijd bevordert een positief balans tussen werk en privé. En nummer 3 is, beperk social media. Nou, daar heb ik het ook al vaak genoeg over gehad. En ja, je kan ook zo'n tijdslimiet instellen dat je dan niet meer op die app kan. En die heb ik altijd. Maar ja, ik lach mezelf altijd best wel uit. Want ik druk hem gewoon weg en dan ga ik gewoon door. Maar het ligt eraan hoor. Want soms op YouTube, als het dan avond is, dan denk ik, oh ja, ik ben even een video aan het kijken. En hij kapt ermee. Want daar staat, uw limiet is beperkt. Dan stop ik ook wel. Maar het ligt er een beetje aan. En nummer 4 is gezondheidssupplementen. Nou ja, ik ben daar niet zo van die eiwitshakes en al dat gedoe, al die shit. Maar goed, hè. Ieders ding. Dus ja, sport je veel, ben je daarmee bezig, dan kan je dat nemen. En natuurlijk ook gewoon je dagelijkse vitamine. Nou, de 5e is, blijf verbonden. Een netwerk van familie, vrienden en collega's kan een last verlichten en een beter perspectief bevorderen als je ergens mee zit. Dus blijf ook altijd praten. En nummertje 6 is, blijf actief. Nou, ik ben net met de fiets weer lekker gekomen hier in Bergambacht in de studio. Wel de elektrische natuurlijk, maar goed. Toch weer even 6500 stappen gelopen vandaag. Dus ook als je de stress hebt, ga lekker bewegen. Nou, nummertje 7 is, eet gezond. Dieet met verse groenten. Nou ja, eiwitten, bla bla bla. Je weet het allemaal wel. En drink met mate. Nou, ik drink helemaal niet. Oh, dat was de verkeerde schuif. Wees positief. Nou ja, positiviteit zal negatieve gedachten bestrijden. En dat helpt ook met de afbouw van stress. En nummer 9 is, zoek hulp. Nou, je kan met iedereen natuurlijk professionele hulp. Of gewoon een vriendin, of je tante, of je oma, of je buurvrouw. Gewoon lekker kletsen en blijf dat ook gewoon zeker doen. En ja, dat waren deze tips alweer. Deze 9 stuks. Dus doe ermee wat je ermee wil doen. En ja, ik heb alweer genoeg geluld. Wie zal die gast toch zijn, hè? Spannend. Dit is de nieuwe van Champagne en Future Fambo. Wat is dit? Oh ja, nou, even tussendoor. Ik wilde nog even de tune laten horen. Het gaat weer lekker hoor, met die quiz voor straks.
1: Lyrics Unlocked. Elke laatste donderdag in de maand de leukste muziekvertaalquiz tijdens Urban Vibes met Quinty. Van beats naar woorden. Kan jij de vibe vertalen?
0: Nou, was die even lekker of niet?

Shakira en Burna Boy. En we hebben weer een nieuw nummer die ik ga draaien. En origineel is van de Regals. Als ik het goed uitspreek. Mijn Haags is niet zo goed. Maar dit nummer heet Je bent het van mijn. Oftewel, je bent het voor

niet voor mij. Ziggy, Chico en de Regals. En straks om 6:30 hoor je het weer. En dan komt de quiz toch al snel aan de, ja, aan de beurt, wil ik zeggen. It's a fucking lifestyle, baby.

En dan was het opeens het einde. Wat is het voor abrupt iets? Of was het misschien een beginstukje van een nieuwe tune? Dit waren Fresh, Tree Roby en Lassa met Exotisch. En ik heb even een leuke vraag voor jullie. Want het volgende nummer heeft met hobby's te maken. Dus mijn vraag was, wat zijn jullie hobby's? Ik heb dus onder andere een Polaroid-camera. Waar ik dus foto's mee maak. Maar dat is eigenlijk ook een printertje, dus dat is super ideaal. Want dan kan je dus gewoon foto's maken met je iPhone of met je, ja, wat je hebt. En dan later ook uitprinten. Maar, ja, wat is jullie hobby, is mijn vraag. Want het nieuwe nummer heet Camera van...

En ja, we komen bij het weer alweer. Nou, haha, leuke grap. Want wat gaat het weer doen? Ja, ik heb vakantie en André komt net binnen. Die zei het is nog steeds lekker zonnig. Dus dat houden we natuurlijk vast. Ja, het weer in de krimpende waard. Morgen 7 augustus start het in de polder met een rustige westenwind. En de ochtend begint nog fris, maar richting de middag warmt het op naar een comfortabele 22 graden. En ja, het weekend 8 en 9 augustus. Zaterdag belooft een topdag te worden voor fietsers langs de Lek en de Vlist. Want de temperatuur schiet omhoog naar 26 graden. En ja, zondag wordt het dan wel weer heel broeierig warm. Ook de warmste dag van het weekend met 29 à 30 graden. Nou, de wind is erg zwak, waardoor het dus behoorlijk warm kan aanvoelen. Dus smeer je goed in. Want de zonindex, dus UV-index, is nummertje 6. Dus dat is best wel hoog. Kan je ook snel verbranden. En begin van de nieuwe week, de tweede week van augustus, is het maandag. Houdt het nog wat warmer lucht vast en is het opnieuw 29 graden. En dinsdag vlakt de temperatuur volgens de buienalarm krimpende waard iets af naar een nog altijd zeer aangename 27 graden. En ja, pas na deze periode richting het midden van de week neemt de kans op regen en neerslag weer toe. Dus nou ja, ik zal zeggen, het is perfect weer eigenlijk voor weekend. Dus ja, geniet er lekker van, want voordat je het weet is het weer voorbij. Maar ja, ik vind stiekem de herfst ook niet erg, want dat is mijn lievelingsseizoen. Lekker pumpkin spice drinken en lekkere taarten bakken en zo. Nou, ik hou er helemaal van. En de zonnige hit van de week gaan we natuurlijk ook draaien. En die is deze keer Engelstalig. En van Sabrina Carpenter, namelijk Please, Please, Please.

Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. En ik zal je alvast een beetje de spelregels vertellen van de quiz. En de gast is onderweg, kan ik jullie vertellen. Dus dat is superleuk. En wat zijn eigenlijk de regels van de quiz, van de muziekquiz? Nou, ik ga 5 nummers laten horen. Ik hoop dat we het redden in de tijd. 5 nummers. 1 seconde ga ik laten horen. En de gast moet dan raden welk nummer het is. Hoeft alleen de titel of artiest. En als de gast er meer dan 3 of meer goed heeft, dus meer dan de helft, dan mag de gast de zonnige hit van volgende week bepalen. Dus dan ligt het helemaal out of my hands en mag zij, want dat is een dame, de zonnige hit van volgende week raden. Dus dat is superleuk. En ik begin dus even wat makkelijker en eindig met een wat moeilijkere. Dus jullie kunnen ook lekker mee raden. Op de radio, wat je ook aan het doen bent. Dus we gaan zo meteen beginnen met de quiz. Maar eerst nog even. Wat

Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig. En dit nummer komt al uit 2010. Nou, echt bizar, toen was ik pas 11. En ja, ik heb nog even een leuk positief nieuwtje. Want je hebt natuurlijk wel door dat het al... het einde van deze uitzending nadert al. En Urban Vibes met Quinty bestaat dus een jaar. Nou, dat mag wel even gezegd worden. Superleuk, op naar nog veel meer jaren. En ja, omdat wij nog even wachten op de gast... heb ik nog een leuk sportitem uit Krimp aan de IJssel. Want hockeytalent Jesslyn van 13 is geselecteerd voor de KNHB. Oftewel, het regio-team daarvan. Want ze zette zo'n 6 jaar geleden haar eerste stappen op de hockeyvelden van MHC Krimp. En al snel bleek dat ze heel veel talent had. En na 1 seizoen maakte ze de overstap naar de jeugdopleiding van Victoria in Rotterdam-Kralingen. Waar ze 5 jaar verder haar ontwikkelde. En sinds vorig seizoen speelt ze als verdedigster bij Rotterdamse topclub HRC. En ja, om een plek in het regio-team te bemachtigen, volgde Jesslyn in 4 selectietrainingen. En met succes. Nou ja, ze zegt blijkbaar ging dat goed, zegt ze bescheiden. Na de zomervakantie kreeg ik iedere week een bondstraining bij een hockeyclub in Schiedam. En daarnaast blijft ze gewoon trainen en wedstrijden spelen bij HCR. Dus dat is wel leuk. Ik heb zelf ook gehockeyd vanaf mijn 12e tot mijn, 16e of zo. En ja, ik mis het ook wel af en toe. Vooral met het team of zo. Want nu ga ik dan naar de sportschool en dan doe ik yoga en zo. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal individueel. En het is juist leuk om lekker met je team te sporten. Zodat je echt elkaar motivatie kan geven en dergelijke. Maar goed, dat weer gezegd te hebben. Want ik heb alweer genoeg geluld eigenlijk. Ja, ik heb het eerste nummer al klaarstaan. Dus nu is het eigenlijk wachten op de gast. Dus ze komt aangelopen, zie ik. Dus dan moet iemand eventjes de deur open doen. Daar gaat de bel. Nou, we gaan heel eventjes naar de non-stop.

0: by your side.
1: Nou, we zijn compleet, want we hebben eerst even een...
2: Trommel.
1: Hey, hallo. Nou, dit was een leuke trumroll, wacht.
3: Toch gewoon precies op tijd. Het is 18:45.
1: Ja, klopt. Maar ik was soort al eerder klaar. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nou, wie ben je en wat kom je doen vanavond?
3: Nou, iedereen die mij niet kent. Ik ben Melody, de leuke zus van mijn zusje, wilde ik zeggen, van Quinty. En omdat Urban Vibes met Quinty een jaar bestaat, gaan we dus een muziekquiz doen. Dus Quinty had mij heel lief gevraagd. En hier ben ik. Op het laatste moment. Maar ik ben er wel.

0: Ja, je bent er blij. Ik ben precies op tijd. Maar ik dacht, het zijn natuurlijk 5 nummers. Want ik weet niet of je de regels nog kent. Of wat de spelregels zijn. Ik zal ze nog even kort doornemen.
1: Ja, doe maar.
0: Normaal moet je raden van een gedicht wat het is. Hè? Dan vertaalde ik van Nederlands naar Engels of Engels naar Nederlands. Maar ik dacht, ja, dat hebben we al zoveel gedaan. Dus nu laat ik dus 1 seconde van een nummer horen. En dan moet jij dus raden welk nummer het is. En dan is alleen de titel of de artiest goed. Dus mag, hoeft niet allebei. En als je dus meer dan 3 of meer dan 3 goed hebt, dan mag je de zonnige hit van volgende week bepalen. Dus dan kan jij even jouw muziekgenre een podium geven. Dus dat zijn de regels.
1: Ja, de vorige keer was ik wel echt goed, geloof ik.
0: Ja,
1: maar,
0: klopt.
1: Ik ben nu niet zo scherp de laatste tijd.
0: Ah joh, niet aan.
1: En mij op de tafel heel hoog. Ik kan jou amper zien.
0: Ja, ik heb hem op 80 centimeter gezet, de tafel.
1: Oh, nou heb ik een laag stoeltje zeker.
0: Ja, ik weet niet of
1: ik zit er bijna nog net niet
0: André
1: onder.
0: Had net gewisseld met de stoelen. Dus ja. Je kan ook nog een andere stoel pakken in de studio.
1: Nee, dat is nou te laat. Oh, anders komen we in
0: maar, ik heb ook even wat aangepast, want ik heb dan 2 knopjes. En als je het goed hebt, hoor je dit. Oh, kijk, daar ga je alweer. Als je het goed hebt, hoor je dit.
1: Ik dacht al de vorige keer ging dat ook mis. Ja. Gaat het goed drukken?
0: En nee. Als het fout is, hoor je dus dit.
1: Ja, nou ja. Dat begreep ik. Ja.
0: Nou, gelukkig. Ja, ik heb de eerste al klaarstaan. Maar we gaan eerst natuurlijk nog even naar de jingle van vanavond.
2: Lyrics Unlocked. Elke laatste donderdag in de maand de leukste muziekvertaalquiz tijdens Urban Vibes met Quinty. Van beats naar woorden. Kan jij de vibe vertalen?
0: Nou, dat is lang geleden, hè?
1: Maar het is niet de laatste donderdag van de maand.
0: Het is de eerste donderdag van de maand, maar nou, goed, dat maakt ook niet uit. Nou ja, ik zal een hint geven. De eerste is Nederlandstalig en ik moet dus even nu op gaan letten, want dat mag natuurlijk maar 1 seconde zijn.
1: 1 seconde is echt heel kort. Maar
0: ja, maar we gaan. Ik begin makkelijk.
1: Okay. Wacht. Moet ik de artiest en de titel of 1 van de 2?
3: Dat zei ik net.
0: 1 van de 2.
1: Oh, sorry, ik zat niet op te letten. Ja, 1 van de 2.
0: En niet Shazam, hè?
1: Ik heb mijn handen in de lucht.
0: Nou, komt de eerste. Doen jullie thuis ook mee? Dit is de eerste. Nederlandstalig. Ja.
3: Dat was niet 1 seconde, dat was een halve seconde.
0: Oké, nog een keer.
1: Oh. Maar ik weet het al, maar ik weet niet de titel en ik weet ook niet de artiest.
0: Ik doe hem nog even een keer.
1: Ja, doe
0: hem.
1: Hé, nu raak ik in de war. Ja, ik denk dat Cheerio lied van de vogels op fluiten ben ik niet naar buiten of wat
0: dan. Nee, ik geef je nog even een kans.
1: Ja, oké. Ken ik dit wel?
0: Ja, dit staat in de top 10.
1: Ja, maar ik luister er geen top 10.
0: Oh, maar dit ken je toch wel? Hij gaat even wat langer.
1: Ja.
0: En?
1: Iemand van Barneveld hoorde ik in mijn afluister hoor.
0: Ja, het is Rutger van Barneveld met De Zwoele Zomernachten.
1: Nee, dit ken ik niet.
0: Maar
1: dit
0: we gaan toch even
1: niet.
0: Luisteren.
1: Het is niet mijn genre.
0: We gaan hem luisteren.

0: Nou, de eerste was fout. Woele zomernachten. Maar goed, we hebben nog vier kansen. En de volgende is een Engelstalige. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie.
2: Candyman?
0: Ja!
1: Ja!
0: Nou, dat vind ik knap.
2: Ja, ik ken het blijkbaar wel.
0: Van wie?
2: Pussycat Dolls? Wie?
0: Christina Aguilera.
2: Nee, dat had ik dan weer niet geweten. Maar ik heb hem wel goed op de titel.
0: Ja, dat vind ik knap. Nou, we moeten even qua tijdwijze even door. Dus ik ga heel veel op mijn lijstje spieken. Want we hebben natuurlijk nog maar 9 minuten. Even kijken wat de volgende ook weer is, hoor. Moet ik hem heel even klaarzetten? Ben je er klaar voor? Dit wordt nummertje 3. Je hebt 1 punt tot nu toe.
2: Nou, links, links of rechts? Ik bedoel Nederlands.
0: Heb je geslapen net?
2: Ik heb een heel klein dutje gedaan.
0: Oh ja, dat merk ik, ja.
2: Was het een beetje heel erg zat.
0: Dat snap ik. Dit is weer Nederlandstalig. Komt-ie.
2: Hé?
0: Ja.
2: Ken ik dit ook wel?
0: Ja, dat ken je ook wel.
2: Ja, net kende ik het ook, maar kende het eigenlijk niet.
0: Nee, maar deze ken je echt, want... Hé, hey, niet voor zeggen. Oh, ze hoorden het gelukkig niet. Anders zit hier...
2: Ik denk Cheerio.
0: Ja, dat zei je net.
2: Dat
0: daarom
2: dacht ik net al, ja.
0: Daarom dacht ik, dan doe ik hier ook.

0: Nou, met een klein beetje hulp van André heb je de 2 van de 3 goed. En we gaan nu naar de ene laatste. We hebben nog 5 minuten. En dit is weer een Nederlandse. Dus die klinkt zo.
1: Jouw blik.
0: Ja!
1: Van? Nee, ik weet het niet van. Walter Cruz? Nee.
0: Nee, John West.
1: Nou, dat keur ik ook goed. Oh nee, ja, ik heb de titel goed.
0: Ja, je had het goed. Ja. Dus nu 3 van de 4 goed. Dus ja. je hebt al gewonnen.
1: Nou, wel die ene nog dan, hè?

0: En van jou, en van jou, en van jou, jou, jou. Nou, dat was dus nummer 4. En we hebben dus nog 1 Engelse. Want ik had al gezegd eerder toen ik live was, 3 Nederlandse en 2 Engelse. En ja, deze is wel een beetje moeilijk, maar je hebt toch al gewonnen. Dus ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie. Ja.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, nog een keer.
1: Dit ken ik niet hoor. Dit heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Nee.

0: heb ik echt nog nooit van mijn leven voorbij horen.
1: Nou, dit is van...
0: van wie? Het staat nu weer in het draaiboek, help. Dit is van...
1: toch even Susanne.
0: Roepé.
1: Nee, dit.
0: Ook niet het refrein. Oh ja, dit wel, ja. Zie het nou.

0: Nou ja, deze was...
1: ook goed. Je hebt gewonnen.
2: Deze was niet ook goed.
0: Nee, klopt.
1: Ik zag een ander schuifje weer. Ik wilde nog even één keer die pling.
0: Oh, die staat hier. Nou.
2: Nee, ja, het moest zijn.
0: Ach, wat vervelend nou. Dat was hem. Nou, we sluiten hem weer af, want de tijd is om. Maar ja, vond je het wel weer leuk om hier te zijn? Want ja, je wilde steeds niet meer komen. Ik denk, nou, daar gaat
2: het. Ik wilde wel komen, maar ik had ook wel een eigen ding, iets anders te doen.
0: Ja, oké. Prima.
2: Heel cryptisch.
0: Maar... ja, dat is heel cryptisch omschreven, ja. Maar goed, want je gaat ook binnenkort verhuizen. Ja, laten we dan toch nog maar even 1,5 minuut volkletsen.
2: Ja, daarom ben ik ook helemaal verrot. Dus had ik stiekem een ditje gedaan, want ik ga verhuizen, ja. Oh, dat zei je, ja.
0: Ja. Dus, nou ja, we worden praktisch buren, dus dat is wel mega grappig.
2: Ja, dat is wel heel leuk.
0: Dus vandaar...
2: En alleen maar aan het klussen nu. Mm-hmm. Oh, sorry, ik praat er door je heen.
0: Nee, ja, ik vroeg het ook aan jou, dus... Maar wat moet er nog meer gebeuren? Wat staat er op de planning?
2: We zijn nu het behang aan het verwijderen en dan alles opschuren, afnemen, ontvetten en dan verven. En dan, eigenlijk de rest.
0: Ja, behang en verven en de vloer leggen, toch?
2: Ja, precies.
0: Nou, wel leuk. En je had eerst een bepaalde stijl en kleur in je vorige huis?
2: Ja, ik had eerst een roze huis, maar dat gaat niet meer door. Die fase van mijn leven is voorbij. En we gaan nu voor de pantenprint. Oh, dit weet jij ook nog niet. Dit is een scoop, Quinty. Ik ga alle meubels ga ik zwart doen.
0: Nee.
2: Ja.
0: Echt? Kijk, zie je dat stemmetje van mij slaat weer helemaal over?
2: Ja, echt.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, ik vind dat heel chic. En mama
0: ook. Ja, oké. Dat is waar.
2: Dus als ik die vrouwsgoedkeuring had, dacht ik... nou, dan doe ik eens een keer hoe ik het wil. Nou, dan vroeg was nog goedkeuring, maar dat geeft niet.
0: Maar denk je niet dat je dat snel zat wordt? Of
2: nee,
0: in de winter?
2: Dat denk ik niet.
0: Oh, en dan leuke kaarsjes.
2: Mik ik het eruit en dan koop ik weer nieuw,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, dan schuur je het op en dan lak je het weer, ja.
2: Daarom.
0: Maar goed, we moeten afsluiten. Dus bedankt voor thuis. Tot volgende week.
2: Doei. Bedankt voor het kijken. Oh, nee.
3: De RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
6: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
7: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
5: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
8: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
5: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
13: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
14: Hey, hallo. Nu van 7.

0: nou, de kop is eraf voor aan het begin natuurlijk. Johnny Kaagman, vandaag overleden natuurlijk op 79-jarige leeftijd. En daarom onze ode aan Johnny Kaagman en de weekend natuurlijk. Ofwel Earth and Fire, vandaag overleden, laat de familie weten in een verklaring. Zangeres, onder andere bekend van de band Earth and Fire, waarvan we weekend ook draaiden, leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson. En overleed afgelopen vrijdag al. De uitvaart heeft vanmiddag in besloten kring plaatsgevonden. Dus de familie en het persbericht dat uitkwam van Johnny Kaagman, welke is overleden. Maar goed, we gaan verder met het programma en ik zeg...
1: Goedenavond. Het ritme van het Groene Hart.
0: Ah, we zitten er weer helemaal klaar voor in het ritme van het Groene Hart vanavond. Natuurlijk met de hitstips, de allermooiste gouden ouwe en de vergane glorie.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: Ah, en ik zei dat ik natuurlijk op dag nummer 218 van het jaar, volgens die geregeld in onze kalendertelling, de 6e van de 8e, oftewel 6 augustus in week nummer 32, betekent nog 147 streepjes op die kalender tot het eind van het jaar. Ja. En we openen al natuurlijk met Johnny Kaagman, het overlijden wat bekend is geworden natuurlijk afgelopen vrijdag al, en vandaag het persbericht uitgekomen natuurlijk, waarin de familie bekend heeft gemaakt dat ze in besloten kring is begraven, dus de wens van Johnny zelf ook. Vandaag, deze 6 augustus, de internationale dag voor de aandacht van speciale ontwikkelingsuitdagingen voor ontwikkelde binnenstaten. Nou, dat is een mondje vol. Over deze dag hebben we op dit moment nog geen uitgebreide informatie beschikbaar, dus het bericht. En in ieder geval is het wel de internationale dag vandaag, de dag op 6 augustus, voor aandacht voor de speciale ontwikkelingsuitdagingen voor ontwikkelende binnenstaten. Ja, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Of niet, ja, dat kan ook. Hey, we hebben ook nieuwe muziek als tweede plaat. Een lekker hoor van Dope Way. En I Like to Move It, Move It. Ken je die nog? Uit de film ook, de tekenanimatiefilm.

Een nieuwe plaat hier op je radio. Natuurlijk van Dope Way en I Like to Move It. Ooit is een oude hit geweest in de jaren 90 inmiddels alweer. Opnieuw uitgebracht met Stupid Move It, oftewel Dope Way op je radio. En de derde plaat. Ah, van Eindestalig Producten, vuilnisplaat uitgebracht door Donnie en Robert Vreemert. En Fisherman's Friend.

0: van ons boek natuurlijk leuk voor Donnie en samen met Robert van Hemert en de Vitamin Friends. Daar ging die over.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
0: Dat bedoel ik maar aan de medewerkers. Er wordt niet gedacht natuurlijk. Erin natuurlijk al met het afsluiten van de Algenbrug. 10 augustus, volgende week gaat die dicht. Gaat dat allemaal gebeuren? Ja, Tina Turner, daar gaat het allemaal niet over.

een stukje terug in de tijd. Lekker hoor, die muziek van niks meer of minder dan Tina Turner en Simply the Best. Ja, daar gaat het over op je zender allemaal. Toen ook deze mooie dag natuurlijk, op deze donderdag. We hebben het allemaal natuurlijk over de 6e augustus. Ik zei het al eerder natuurlijk. Ja, en wat hebben we een bericht? Want we weten het allemaal, woorden van de bestorming natuurlijk op de Spaanse enclave Ceuta. En is allemaal weer teruggedrongen, alle Marokkanen natuurlijk. 70.000 stuks die er overheen kwamen, zwemmend naar de enclave daar in Spanje. Om natuurlijk om hier de welvaart op te zoeken. Maar er gaat op dit moment weer op social media een groep is er aangemaakt. Gaat weer een bericht rond dat men op 15 augustus weer een massale toestroom van migranten naar de enclave Ceuta wil organiseren. Daar vanuit Marokko en de Guardia Civil, de politie natuurlijk daar in Spanje, vreest het ergste rond de 15 augustus. Wordt namelijk volgens de autoriteiten deze datum op social media verspreid. En is dit meer dan zomaar een gerucht, al dus de ingewijden al daar. En de WhatsApp, Facebook gebruikers, overal gaat het bericht rond. En een van de berichten op de social media duiden. We hebben een groep aangemaakt. Iedereen die wil meedoen is welkom. Met daarbij de datum 15 augustus. Een toestroom van Marokkaanse gelukzoekers hier richting Europa natuurlijk. Want daar ging het om allemaal. Er zaten ook terroristen bij en ook veroordeelden. Dus wat dat gaat. Ik zal geen mening geven, maar ik heb er wel mijn bedenkingen bij, zeg ik dan hier vanaf deze kant. Nou, dan een nieuwe plaat. Just a Little van Justin en Sam Harper erbij.

lekker de nieuwe muziek van niks meer of minder dan Justin. Just a Little, met die lekkere oude riedeltjes in deze plaat natuurlijk. Hè. En trouwens, we hebben nog veel meer verkeersinformatie. Want 10 augustus gaat natuurlijk de Algerbrugel dicht. Maar ook de N210 in Lopik krijgt groot onderhoud en gaat 5 weken maar liefst dicht. De provincie Utrecht voert namelijk groot onderhoud uit aan de MA Rijnaldenweg N210 in Lopik. De werkzaamheden duren van maandag 31 augustus, 6 uur 's morgens, tot en met zaterdag 28 november, 9 uur 's avonds. Duur even meer voert het werk uit in opdracht van de provincie. En het asfalt en de wegmarkering tussen de Zijdeweg en de Rolofweg Zuid worden namelijk vervangen. Er komen ook geleiderrails, een nieuw kruispunt bij de Zijdeweg en aanpassing aan het kruispunt bij de Vrijheidslaan. Daarbij loop ik. En de N210 is trouwens van zaterdag 3 oktober tot vrijdag 6 november afgesloten. Tussen de rotonde bij de Vrouwenmantel in Schoonhoven en de kruising met de Zuiderparklaan Europasingel in Lopik. Doorgaand verkeer tussen IJsselstein en Schoonhoven rijdt dan om via de M204, M228 en de M207. En de extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten. Ja, kan je uitschelen. En ze verzinnen ze waar je bij staat allemaal. Natuurlijk een uurtje al bij de Algerburg en nog eens een keertje 45 minuten bij Lopik. Het kan er allemaal bij, want ze verzinnen het waar je toevallig bij staat. En wat gaan wij doen? Sunny Days. Nou, laten we het daar maar bij gaan houden vandaag de dag dan. Armin Verburen met Jos Kumbé op deze plaat. En lekker omdat het zonnig is en blijft hier in de Krimpende Maan natuurlijk zomer ten top. Gaan we nog eens een keertje met Armin Verburen en de Sunny Days. Luister, Luiver.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

af en toe wel weer eens lekker. Een stukje terug in de tijd natuurlijk met Plain White Tees natuurlijk. En oh yeah, de her, Delilah. En dat vinden we leuk natuurlijk, Delilah ook. Zo doen we hem op je raam natuurlijk ook. De oude muziek, ze komen allemaal langs natuurlijk hier in de uitzending. En we gaan een stukje oud, oftewel vergane glorie doen. Laten we maar eens kijken hoor, wat gebeurt er allemaal op deze 6 augustus. En dat allemaal in de decennia en de jaren die voor ons lagen. Want in 1890 stierf William Kembler als eerste mens op de elektrische stoel. Ja, in 1991 was vandaag de dag op deze 6 augustus. Het Franse automerk Peugeot trekt zich terug van de markt in de Verenigde Staten. En verder kunnen we zeggen dat in 20 jaar geleden, inmiddels weer in 2006, een trap in Utrecht van de straat naar de werf van de Oude Gracht losraakt. Het gebeurde bij de muzikale botenparade, waarbij tientallen mensen licht tot zwaar gewond raakten. En één slachtoffer bezwijkt aan zijn verwondingen zelfs daar. Verder in 2011, vandaag de dag in Tottenham en andere Londense wijken breken rellen uit nadat een 29-jarige inwoner wordt doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie. Ja. In 1945 in de Tweede Wereldoorlog, de eerste atoombomaanval ooit wordt uitgevoerd op Hiroshima vandaag de dag. De film liefst bij 70.000 doden. 6 augustus 1945 gebeurde het allemaal. En in 1990 kondigt de Verenigde Naties aan sancties tegen Irak. Of dat doen ze na de inval in Kuwait. Met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen van Cuba en Jemen beslist namelijk de Veiligheidsraad om economische maatregelen te gaan nemen. Nog een muzikaal bericht, want het Beatles-album Help komt uit in 1965. En de Ramones die geven hun laatste optreden in Los Angeles vandaag de dag in 1996.

geweldige muziek van Mattia Bizarre, oftewel Italiaanse discoklank op je radio. Met zomerse muziek, oftewel Ticento. En die willen we laten horen aan u al in de Krimpertenwaard, waar vakantie gevierd wordt. Waarschijnlijk door u of misschien wel door de toerist hier. Allemaal hartelijk welkom bij het geluid ook van ETV Krimpertenwaard natuurlijk. Hè. De zender uit het goede hart van die Krimpertenwaard worldwide op het web natuurlijk. rtv.etv.krimpertenwaard.nl voor de veel meer informatie. Kom je op de site ook van ETV Midden-Holland, waar we onderdeel van zijn. En dan zie je nog veel meer natuurlijk allemaal. Hè. Hey, wat gaan we doen? Je hoort het aan de tune nog een stukje vergaan horen. Want in Jamaica wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag in 1962. En op de Hunga Roring behaalt de Britse coureur Jenson Button zijn eerste Formule 1 Grand Prix-overwinning 20 jaar geleden vandaag de dag in 2006. Verder kunnen we zeggen dat de Nederlandse tennisser Robin Haase het ATP-toernooi in Kitzbühel wint. Het is zijn eerste ATP-titel en dat gebeurde vandaag de dag 6 augustus 2011. En in 2017 het Nederlands vrouwenvoetbalelftal wint het Europese kampioenschap in eigen land. De Oranje Dames verslaan namelijk in de finale in Enschede Denemarken met 4-2. En 5 jaar geleden op de Olympische Zomerspelen in 2021 wint de Nederlandse baanwielrenner Harry Lavrijsen goud op de sprint. In de finale klopt hij zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. En op diezelfde Olympische Winterzomerspelen in 2021 op deze dag winnen de Nederlandse hockeysters hun 4e Olympische titel. En dat doen ze door Argentinië met 3-1 in de pan te hakken, oftewel te verslaan. Mathieu van der Poel is in Glasgow wereldkampioen op de weg geworden in 2023. De laatste Nederlander die dat presteerde was 38 jaar geleden, namelijk Joop Zoetemelk. En verder ook in hetzelfde jaar 2023 de beachvolleyballers Leon Luweni.

Het bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het World Wide Web. Dat doet hij vandaag de dag in 1991 en de eerste beginner van het World Wide Web verschijnt ook vandaag de dag. Oftewel het wereldwijde web, oftewel internet, 1991, 6 augustus was de datum. De eerste beginner die verscheen. En wij hebben de volgende beginner omgeslagen van ons boekwerk natuurlijk allemaal, want we moeten de nummer 1 uit het verleden gaan doen. En daarvoor hebben we de dartpijl zijn werk laten doen. En hij ging naar het verleden daadwerkelijk, naar 2007. Toen stond hij op de nummer 1 positie van 26 mei 2007 tot en met 11 augustus. Dus ook nog vandaag de dag op deze 6 augustus. 11 weken lang, nummer 1, 2007. Gerrit Joling en André Hazes. En oh, blijf bij mij.

die donkere dame nog eens een keer op je radio. Natuurlijk in de vorm van Donna Summer en Could It Be Magic? Nou. Zo doen we hier allemaal natuurlijk goudwaard muziek ook in deze speciale aanbieding. En vandaag de dag allemaal. En laten we eens gaan kijken, want wat gaan we doen allemaal? Ik heb de verkeerde tune, denk ik, laat staan. Maar goed, dat maakt niet uit. Doen we gewoon deze. We gaan kijken naar het weer nog maar eens een keertje allemaal. Hè, wat kunnen we gaan verwachten hier in de Krimpenerwaard en richting weekend? Want het is hoog zomer hier en dat willen we weten ook namelijk. Een mix van opklaring en wolken in de Krimpenerwaard vanavond ook. En het is grotendeels droog in de Krimpenerwaard met af en toe zon. Temperatuur stijgt naar een graad of 19 en er waait een noordoostelijke zwakke wind vanavond nog. In de avond 19 graden, vannacht wordt het een graad of 16. En morgenochtend gaat hij al gauw naar de 21 graden. En de vooruitzichten zien er ook goed uit. Want als we gaan kijken naar de vooruitzichten allemaal, dan gaat de zon weer toenemen en de temperaturen weer stijgen allemaal. Want de periode met zon droog en geleidelijk warmer met landinwaarts ook tropische temperaturen. Zondag en maandag is er vooral in het zuidoosten een kleine kans op een onweersbui. En op maandag en dinsdag doet de temperatuur tijdelijk een stapje terug, maar blijft het waarschijnlijk wel zomers allemaal. Kijken we naar de temperaturen natuurlijk morgen vrijdag een graad of 24, 23 en 24. Zaterdag richting de 26. En zondag al richting de 32. Lekker zeg. Dan maandag weer een graad of 28. Dinsdag ook. Nou, een klein dipje dan zou ik zeggen. En dan woensdag gaat hij weer richting die 32 graden. Oftewel zomer in de Krimpenerwaard in de vakantie voor velen hier. En daarvoor hoef je niet weg natuurlijk. Kun je gewoon voor thuis blijven natuurlijk. Voor dit mooie weer allemaal hier in die Krimpenerwaard.

0: onder het rijtje van de zomerse zomerrits kunnen we deze verscharen. Natuurlijk een vrolijke zomerrits als Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Will.i.am. Oftewel, my oh my.
1: RTV Krimpeneur Waard is altijd op zoek naar uw nieuws. Heeft u bijzonder, mooi, leuk of ontroerend nieuws? Mail het ons. Redactie@rtvkrimpeneurwaard.nl. Redactie@rtvkrimpeneurwaard.nl.

automatisch. Zo gaat hij natuurlijk. De tijd gaat ook automatisch door natuurlijk op deze mooie donderdagavond. En er wordt vanavond nog gevoetbald voor UEFA Conference League. Allemaal om 8 uur vanavond twee Nederlandse ploegen aan de start. Allemaal thuis. Ajax tegen Shelburne en FC Twente tegen DSC Donjaska Skeda. Gebeurt allemaal vanavond om 8 uur in de UEFA Conference League, waar gevoetbald wordt allemaal natuurlijk. Hey, richting weekend, richting vakantietijd hier in de Krimpenerwaard natuurlijk. Voor velen die misschien op vakantie zijn of misschien nog op vakantie gaan. En gaat u nog op vakantie natuurlijk een heel goed verblijf allemaal, waar u ook naartoe gaat. Wij wensen u alle goeds, maar voor de zon hoef je niet weg, want dat blijft mooi zomers hier in de Krimpenerwaard ook natuurlijk. En voor de thuisblijvers, werk ze allemaal en natuurlijk doe je best allemaal. En geniet ook van het weekend van het mooie weer wat eraan zit te komen. Wat u ook gaat doen, een heel goed weekend, zometeen heel veel plezier. Met niks meer of minder dan kortom Korenvaren na 8 uur. Tot en met 10 uur vanavond op RTV Krimpenerwaard. En de laatste bab van Hensom. Hij komt eraan hier op je radio allemaal. En zo doen we hem. Richting volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde plaats met die speciale aanbieding. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Een goed weekend alvast. En ik zeg dag. Ja, dag. En nu Hensom en bab.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Kortom, Korevaar.
9: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 6 augustus 2026, bijna 7 over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is de klok van 10, kortom Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 330 alweer. En voor de tweede week hoor je vanavond alle 2016. Toplaatje 2016 die toch de moeite waard zijn om te draaien. We begonnen met Sigala en The Only One. Straks heb ik nog muziek in de vorm van DJ Snake, Nilsson, maar ook EZG, Sunday Sun en een nieuwe pornoplaat van de maand natuurlijk. Dus een ander soort programma dan dat je van, normaal gesproken van ons gewend bent. Niet om kort over acht een plaat van Nederlandse bodem, wel een Nederlandstalig plaatje. Een nieuwe pornoplaat van de maand dus die we bekendmaken. En we kijken wel naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst, maar dan ook van 2016, vandaag de dag. In uur 2 probeer ik je bij te praten over je favoriete artiest. Hoor je niet om kwart over negen de aandachtsplaat. Maar sluiten we wel af met Dennis Dancekwartier, waar net als vorige week weer een extra plaatje in zit. Dus wat dat betreft heb je weer genoeg vermaak vanavond. Op zaterdag 3 oktober, moet ik zeggen, klinkt in de Loperkewaard weer een geronk van tientallen vrachtwagens. Dan vindt de 6e editie van de Truckrun Loperkewaard plaats. Een dag waarop chauffeurs, mensen met een beperking en bewoners van zorginstellingen meenemen voor een rit door de regio. Organisator Tony Borst schoof bij RTV Krimpenwaard aan om over de voorbereidingen te vertellen. Zo vertelt hij dat de voorbereidingen al een enige tijd bezig zijn. We zijn een maandje geleden begonnen, zo zegt hij. De dag begint rond het middaguur met het opstellen van de versierde vrachtwagens, gevolgd door een muzikaal optreden en de officiële opening om 2 uur. Daarna vertrekt de kolonne voor een tocht door onder meer Schoonhoven, Benschop, IJsselstein, voordat de vrachtwagens weer terugkeren naar het vertrekpunt. Het is een ander evenement natuurlijk dan de truckrun in de Krimpenerwaard, zoals we hem kennen. Maar deze route die start om 2 uur vanaf het Willem-Alexanderplein in Lopik. De route voert via de Lopikerweg West door Cabouw naar Schoonhoven. Daar rijdt de kolonne via de rotonde op het Meester Kesperplein door de Spoorstraat richting de Rotterdamseweg. Vervolgens gaat de tocht via de Beneluxlaan naar de Opweg en de Franse Kade. Daarna rijden de vrachtwagens door Polsbroek, Polsbroekerdam, Benschop, IJsselstein en via Lopikerkapel keert de stoet weer terug naar het Willem-Alexanderplein, waar de deelnemers rond 4:15 weer worden verwacht. Plek voor 40 vrachtwagens. Dus een hele gebeurtenis op zaterdag 3 oktober. Tijdens de afsluiting van de Algerbrug gelden in Berkenwoude op werkdagen tijdelijke verkeersmaatregelen om sluipverkeer en onveilige situaties te voorkomen. De Algerbrug is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Nou, van 6 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag is inrijdend gemotoriseerd verkeer niet toegestaan op de Schaapjeszijde ter hoogte van de IJsseldijk-Kattendijk, de Oudelandse weg ter hoogte van de Kerkweg van en naar Berkenwoude en de Zuidbroekse opweg ter hoogte van de rotonde met de N210. Carpoolterrein blijft wel bereikbaar. Van 1 's middags tot 8 's avonds geldt een afsluiting voor inrijdend gemotoriseerd verkeer op de Beierseweg ter hoogte van de N207, de Benedenkerkseweg ter hoogte van de N207 en de Benedenberg ter hoogte van de rotonde met de N207. Het blijft tijdens de afsluiting wel mogelijk om het gebied uit te rijden. Het is een krankzinnige bedoeling. Maar van sluipverkeer is natuurlijk ook wel het een en ander te zeggen. Het is, dat snap ik. Daar kan ik op zich ook wel bij, hoor. Maar het is op zich ook wel weer opmerkelijk natuurlijk dat, ga je van die kleine weggetjes ga je dan ook zitten afsluiten. Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet niet zo goed waar dat dan weer voor nodig is. Maar nou ja, goed. De open dag van de hospice Krimpenerwaard heeft afgelopen zaterdag veel belangstelling getrokken. Naar schatting brachten zo'n 1200 mensen uit de Krimpenerwaard en daarbuiten bezoek aan de nieuwe hospice in Bergambacht. Dus dat is ook leuk. We hebben nog een filmpje van het hele gebeuren van die open dag op onze website staan. Dus dat kun je op je gemakje even bekijken later vandaag. En tot slot, de gemeente Krimpen aan de IJssel heeft unaniem ingestemd met de verdere voorbereidingen van Krimpen 57. Met een op 16 juli aangenomen motie sprak de raad zijn steun uit voor de plannen rond het jubileumjaar, waarin 2027 het 750-jarige bestaan van de gemeente wordt gevierd. Stichting Krimpen 57 werkt de plannen de komende periode samen met de gemeente en andere betrokken partijen uit. Tijdens het jubileumjaar moeten activiteiten, evenementen en ontmoetingen plaatsvinden waarbij geschiedenis, het karakter en de toekomst van Krimpen aan de IJssel centraal staan. Nou, mocht je nou meer informatie willen over Krimpen 750, kun je terecht op Krimpen 750.
750.nl. Het is bijna lachwekkend hoe makkelijk het is, zo'n website. Maar daar kun je er alles op vinden wat je hartje begeert, zeg maar. Wat je zou willen weten op zich. Dus dat is mooi meegenomen. Goed, 11 minuten over 8. Alle 2016 nog één keer het beste misschien wel van het jaar op muzikaal gebied. Met nu DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Ik zeg tegen jou een hele goede avond.

Ondanks dat er geen plaat van Nederlandse bodem komt, wel een Nederlandstalig plaatje, precies om 7:15. Zie je, dan kunnen we het toch wel. Ik heb Nielson voor je klaarstaan met Nachtdienst.

Fifth Harmony en Ty Dolla Sign en Work From Home. En daarvoor Nielsen en Nachtdienst. Het is 8:08. En het lijkt toch nog mooi weer te zijn hier in de Krimpenerwaard. Zometeen om 8:45 dan ga ik hem aan je voorstellen. De nieuwe cordonplaat van de maand augustus. Maar eerst wilde ik nog even kijken of er nog wat nieuwswaardigheden, nieuwsachtige wetenswaardigheden zijn te melden. Maar het valt best wel mee. Er was weer een outdoor, was er weer een natuurbrand of zo. Hè? Pas geleden ook weer eerder deze week in Limburg natuurlijk, Noord-Limburg. Ja, het komt dan toch best wel dichtbij. Er zijn ook wel gebieden water waar echt wel droog gevallen. Hè? Het is die droogte die het wel redelijk lijkt te verpesten. En waar het dan door komt, ja, niemand weet het. Het zal, toch wel te maken hebben met de opwarming van de aarde of zo. Ja, ik wil niet een discussie oplaaien, maar het zou zomaar kunnen. De droogte houdt aan, maar de situatie in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is nog onder controle, zo laat het waterschap weten. Om de waterstanden op peil te houden, wordt al geruime tijd zoet water aangevoerd via verschillende routes. Volgens het Hoogheemraadschap zijn er op dit moment nog geen onttrekkingsverboden nodig. Wel roept het inwoners op om verstandig met het water om te gaan. Ze wordt geadviseerd om planten in de tuin in de vroege ochtend of in de late avond water te geven, zodat het water minder verdampt. Nou, dat kun je dus bijvoorbeeld doen. Maar het is natuurlijk ook, en ik snap dat het warm is, maar misschien moeten we ook niet onnodig zwembadjes gaan vullen. Het wordt komend weekend, daar gaan we straks de details even van doornemen, maar het wordt komend weekend toch ook wel weer warmer. Ik heb mijn zwembad opgeruimd. Ik was er klaar mee. Ja, ik dacht, de vakantie is nou toch ook wel voorbij. Ik heb nou 3 weken vakantie gehad. En het is goed. Dus mijn tuin is weer netjes aan kant. Ik heb me wel verteeld aan het verplaatsen van mijn tuinset. Ik heb last van mijn rug, jongens. Dat is niet normaal. Dus bij mij gaan de voetjes van de vloer niet vanavond in ieder geval. Maar ik heb toch een partij last van mijn rug, jongen. Nou, dat is echt niet normaal. Ja, dan zou je toch behoefte hebben aan een goede massage ook wel misschien of zo. Of iemand die even, weet ik veel, met een monster truck over je rug heen rijdt om alles weer op de goede plek te leggen. Want nou, dit is ook niks hoor. Dit is ook niks. Dus mocht je nog iemand kennen, dan hoor ik het graag. Maar nee, dat is zonder gekheid. Het is niet te doen. Het is dat ik hier zit, maar ik moeilijk lopen en zo. Nou. Ja, nou ja, goed, ik heb wel mijn tuin netjes. Dus wat dat betreft heeft het er ook wel iets opgeleverd. Ja, het is krankzinnig echt. Dat je daar zo last van kan hebben. Ik heb weinig... Ik wou zeggen, er zijn weinig momenten dat ik last heb van mijn rug. Maar nou, dat is niet helemaal waar. Maar het was nu toch al wel even geleden, zeg maar. Dus op zich, kon ik het wel aardig hebben. Maar nou doet het toch wel weer dat je denkt, zo, precies zo in je onderrug, weet je wel. Ja, dat zijn precies... Ik merkte het ineens vanmiddag toen ik de bank af wilde stappen, dat ik dacht, oei. Meer dacht ik ook niet. Nee, het was gewoon oei. Dat ik dacht, nou, dat kan wel even zeer doen. Maar misschien vanavond gewoon even op tijd naar bed en blijven liggen. Vooral min mogelijk doen. En dan hopen dat het morgenochtend wel weer over is. Dat zou toch wel even lekker zijn. Want ik heb het de komende dagen nog wel druk soort. Ja, je verwacht nog bezoek en je wil misschien toch nog ergens een biertje drinken komend weekend. En dat zijn allemaal toch van die dingen waar je denkt, ja, dan is het niet lekker als je rug zeer doet. Nou ja, goed. Mijn rug heb ik niet nodig om op knopjes te drukken. Dus dat moet wel lukken vanavond nog tot de klok van 10. Alles uit 2016. Of nou ja, alles niet. Het beste misschien, naar mijn mening. Naar mijn bescheiden mening uit 2016. Bijvoorbeeld Nathan Garshen. And thinking about it.

Leid me naar een pad, ik weet niet eens waarheen. Echte liefde, het is allemaal een illusie. Je leidt

EZG en executie maakt het 8:55. Gaan wij kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien wij dat het vanavond nog wel wisselend bewolkt is met zo'n 18 graden. Morgen iets warmer dan vandaag. Temperaturen tussen de 19 en 23 graden. En in de avond trekt de bewolking zelfs helemaal weg. De komende dagen, het weekend, wordt het dan warmer tussen de 19 en 26 graden. Dat is wel lekker thuiskomen als je bijvoorbeeld net uit een warm vakantieland komt. Ook zondag wordt het warm, tussen de 23 en 30 graden zelfs. Vanaf maandag dan weer een beetje bewolkt. In de ochtend zo'n 22 graden, maar al snel in de middag een graad of 25. Herhaling op dinsdag is het wel iets koeler, maar een naam mag het niet hebben. Tussen de 19 en 24 graden en is de bewolking eigenlijk weer vertrokken. Net als woensdag, als het dan weer warmer wordt, 28 graden in de middag op zijn warmst. En donderdag, maar dat is ook verder weer voor volgende week, loopt de temperatuur snel op, of zelfs op moet ik zeggen, naar zo'n 31 graden. Dus dat is lekker. Het is alleen jammer als je nog weer moet gaan werken vanaf maandag. Zoals ik bijvoorbeeld.

0: Nee, dat is niet de bedoeling. Dat willen we helemaal niet, hè? Nee, waarom gebeurt dat nou? Foutje in de computer, denk ik. Ik was hier niet verantwoordelijk voor. Ik deed voor de verandering niks. Ik weet het ook niet, joh.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Precies.
1: Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Dat je dat maar weet. I can't keep on losing you.

Oeh, nou zeg dat. Anderson Paak en Mac Miller. Met Dang. Zo is het wel. Dan is het 9:15 en tijd voor hele belangrijke huishoudelijke mededelingen. Want het is weer de eerste donderdag van de maand en tijd voor het volgende. Al meerdere keren is hij voorbijgekomen in dit programma. Bijvoorbeeld als aandachtsplaat, maar ook gewoon als zijnde nieuwe muziek. Deze titel is nieuw voor hem en wie weet is dit het begin van een nieuwe gewoonte. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Van zijn gelijknamige EP, verschenen eind vorige maand, is dit de nieuwe van Elfie Casley. Secrets is de hele maand augustus de kortomplaat van de maand. Wel knopje in de rukken, ja. En wat een rammer is.

0: of your secrets.
1: Elvin Casley en Secrets, de nieuwe kortomplaat van de maand. Je hoorde nog heel de maand augustus. Bekend natuurlijk ook van het plaatje In My Head, wat we vrij recent nog draaiden. Don't you know that in my head there's a nightmare? What you can't escape? Nou ja, die zeg maar. Dat ja, ook goede plaat, hoor. Goede plaat ook. Maar goed, nu dus Secrets, de hele maand augustus, de kortomplaat van de maand. Dan hebben we net als vorige week ook een blik geworpen op de hitlijst natuurlijk, wat we iedere week traditiegetrouw doen, maar vorige week hebben we natuurlijk een blik geworpen op de hitlijst van het moment uit 2016. Nou, toen, ik weet niet of je het nog weet, maar toen was Major Lazer samen met Justin Bieber en Mo de hoogste nieuwe binnenkomer in de hitlijst. En was Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling, de nummer 1 van Nederland. Nou, het zal je niet verbazen dat er een nieuwe hoogste nieuwe binnenkomer is, een week later. Dat is een plaatje, ja, het zijn mijzelf, tot mijn verbazing, ook niet heel veel. Sleep ken ik dan wel, S-E-E-B. En Neve ook wel, N-E-E-V. Alleen het plaatje Breathe, wat dan die week de hoogste nieuwe binnenkomer was, die zijn me niet heel veel. Maar goed, reden genoeg om dan maar weer eens te draaien ook, toch? Ja. Komt toen nieuw binnen op nummer 33. En nu hier op de radio.

Sleep and Neve, de hoogste nieuwe binnenkomer in de hitlijst. You're the Breeze. En natuurlijk allemaal in de top 40 van 6 augustus 2016. Hè? Want we draaien plaatjes 2016 vandaag. Net als vorige week. En nou, ik kan je zeggen, het bevalt me wel hoor. Het bevalt me prima. Goed, dan hebben we natuurlijk ook nog een nummer 1 te draaien. En dan is het cirkeltje weer rond. En dat was de hoogste nieuw binnenkomer van vorige week. Major Lazer, Justin Bieber en Mo met Cold Water.

Plaatje zou uiteindelijk in 6 weken totaal de nummer 1 van Nederland zijn. Goed, dan gaan we snel door met het laatste plaatje van dit uur alweer. Murda, we doen ons best en we doen ons uiterste best.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Kortom, Korevaart.
7: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaart. Kortom, Korevaart. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaart. Dit is Kortom, Korevaart.

0: Goedenavond. Het is donderdag 6 augustus 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Korm Korvaar, jaargang 7. Nummertje 330 alweer. Ik zie dat het in het draaiboek even niet klopt, maar dat geeft verder niet. Het tweede uur is ineens nog van 2 juli. Dat lijkt me dat lijkt me sterk natuurlijk. En het is gefixt, jawel. Goed, vandaag in dit programma. Naar mijn mening de leukste plaatjes uit 2016. Je hoorde net Shauna Paul en Dua Lipa met No Lie. Maar ik heb ook nog voor je Birdie, Jonna Fraser, Kraantje Papi, Green Day en Dennis Danskwartier. Bestaande uit maar liefst 5 plaatjes. Dus wat mij betreft valt er weinig te klagen. We zitten nog even ook wel met een dingetje als het gaat om muzikale wetenswaardigheden. Het nieuws van vandaag lijkt misschien ook wel eigenlijk een muzikale wetenswaardigheid. Of een muzikale wetenswaardigheid, moet ik zeggen, lijkt wel het nieuws van vandaag. Want Journey Kaagman is overleden. Ja, het is echt wel een beetje een soort dat ik dacht, oh, zeg maar dat. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Naast haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor belangen van artiesten als voorzitter en medeoprichter van de muzikantenvakbond BV Pop. En later als voorzitter van de stichting Konamus, nu stichting Buma Cultuur. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 jurylid was van het talentenprogramma Idols. Ja, dat is waar de mensen van mijn leeftijd haar van kennen, inderdaad. Dat is ook wel een hele tijd geleden alweer. Ze is 79 jaar geworden. Dat is natuurlijk ook wel. Ja, dat is ook wel even wat natuurlijk, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje waar, denk ik, vandaag om gaat. Werd, volgens mij zo rond de klok van 5:30 zo'n beetje werd het bekend. Maar dan ook wel dat je inderdaad een beetje zo, hè? Ja. Ja, en EasyJet is overgenomen door investeerder Apollo. We hoorden het ook zojuist in het nieuws, hè? Dan wil ik toch nog even terugkomen misschien op mijn vliegavonturen van vorige week. Ja, ondanks dat ik er nu weer in heb gezeten, ben ik gewoon geen fan van vliegen. Kijk, Orgel Joke die kan worden uitgenodigd voor het optreden op het WK. En die wordt dan vervolgens van de vliegangst afgeholpen. Dat is niet een oproep die ik bij deze per se aan het doen ben. Mocht iemand luisteren, dan hou ik me van harte aanbevolen. Maar dat is niet per se de bedoeling. Nee, ik heb het er gewoon niet op, dat vliegen, joh. Nee, en als je dan vraagt waarom, nou gewoon, weet ik niet. En nou heb ik vorige week maar 1,5 uur in dat vliegtuig gezeten, hoor. Dus je zou verder kunnen zeggen, waar gaat het dan ook over? Nou ja, gewoon, ja. Weet je, ik blijf zeggen, ik zit liever 14 uur, 16 uur in een auto dan dat ik 4 uur in een vliegtuig moet zitten. Want dat is toch hel. Je kan er niet even uit. Je kan niet even, weet ik veel, raampje openzetten. Nee, dan word je eruit getrokken. Dat hebben we nog ook wel weer gezien. Ja, nee, dat filmpje dat kwam nog even naar buiten net voordat ik dat vliegtuig in moest, zeg maar. Dus nou, dat was natuurlijk een gigantisch slecht idee. Slechte timing, maar ja, daar kan niemand anders niks aan doen. Ik hou er gewoon niet van. Maar goed, ik hoef in ieder geval het komende jaar niet in een vliegtuig. Dus dat is fijn. En ik hoop me toch ook wel in de positie te bevinden volgend jaar dat ik gewoon met de auto op vakantie kan. En dat er dan dat ik er niet alleen hoef te rijden, zeg maar. Dat is dan ook wel prettig. Niet dat ik het slecht heb gehad, hoor, bij mijn ouders op de achterbank op de heenweg. Maar dat is toch niet iets. Ja, zolang. Het is niet dat je denkt van, oh, dat doe ik jaarlijks doen of zo. Nee. Het is niet het begin van een nieuwe gewoonte. Dat lijkt me misschien zelfs een slecht idee. Nou ja, goed. Geeft ook allemaal verder niet. Het is wat het is. Ik had het naar mijn zin. Behalve dan in het vliegtuig. Ja, dat is wel gewoon een beetje wat het is. Ik ben misschien ook een van de weinigen. Nou, dat gaan we eens even vragen aan onze grote vriend ChatGPT. Misschien heeft hij een idee. Misschien kan hij even snel cijfers boven water halen van hoeveel mensen er vliegangst hebben of zo. Wacht even. Even kijken, hoor. Ja. Hey, goedenavond. Ik wil graag even weten of het landelijk bekend is hoeveel mensen er lijden aan vliegangst.
1: Kijken we even naar. Ja, er zijn wel schattingen, maar geen officiële landelijke telling. Een Nederlands onderzoek noemt rond de 12%. Sommige gespecialiseerde organisaties schatten dat ongeveer een derde van de mensen tenminste wat spanning rond vliegen ervaart. En één vandaag kwam in 2025 op 18%. Kortom, er is tussen de 1 op de 5 en 1 op de 8 Nederlanders duidelijk last zegt te hebben. Als je ook mildere vormen van spanning meetelt, ligt het aandeel een stuk hoger.
0: Ja, precies. Nou, dan weten we weer genoeg. Hè. Ja, dat is dat, ja. Nou ja, daar zijn we toch alweer iets wijzer van geworden misschien. Goed, als we het hebben over wijzer, kijken we naar de klok. Bijna 9:15. Dit is Walking.

Finity en daarvoor Birdie met Keeping Your Head Up. Maakt het nu exact 6:30. Zometeen rond de klok van 9:45 dance kwartier met een nummertje extra. Dat wordt gezellig, maar de muzikale wetenswaardigheden moet ik je toch schuldig blijven. Veel berichten over natuurlijk het overlijden van Journey Kaagman, maar verder weinig dingen waarvan ik denk, oh, dat moet ik even met je delen. Er is wel iets te noemen of iets te zeggen over een geplande comeback van Marco Borsato. Maar volgens het management is de berichtgeving onjuist. Telegraaf zou over comebackplannen geschreven hebben, maar volgens de woordvoerder van de zanger klopt het niet dat hij volgend jaar bij de Vrienden van Amstel Live optreedt en daarna een eigen concertreeks geeft. Dus dat is wel waar de geruchten, dan een beetje vandaan komen. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Is niet helemaal duidelijk. Nee. Maar goed, het is, dat is dan ook wat het is. Wel een ander opmerkelijk verhaal waar ik tegenaan liep, waar nu.nl over schrijft. Een Belgisch gezin is in Italië het slachtoffer geworden van oplichters. Het geboekte vakantiehuis in Cesenatico, weet ik veel hoe je het uitspreekt, aan de Adriatische kust bleek niet te bestaan. Nou, dan denk je oké, dat is jammer, kan gebeuren, dan boeken we een alternatief. Maar ook dat bleek te gaan om een niet bestaande vakantiewoning. Ja, maar dat is toch ook krom, hè? Belgische gezin had de woning geboekt via booking.com. Maar op het opgegeven adres bleek een verzekeringskantoor te zijn gevestigd. Ze bleken niet de eerste gedupeerde. Volgens de lokale krant Il Resto del Carlino zijn al zeker 120 gezinnen opgelicht met valse advertenties. Om de vakantie toch voor te kunnen zetten werd door het Belgische gezin een alternatief geboekt in het naburige Servia. Ook via booking.com, maar eenmaal aangekomen bleek ook dat vakantiehuis niet te bestaan. Het was een grote shock, zo zegt de vader van het gezin tegen de krant. De burgemeester laat weten dat de oplichters uiterst zorgvuldig te werk gingen. Dat kan wat hem betreft niet worden gezegd van de aanbieders van de vakantiewoning. Een platform als booking.com had wat Gozoli betreft, de burgemeester, beter moeten opletten. Ja, nou ja, goed, ja. Booking.com zegt daarop weer bekend te zijn met de incidenten. Onze gespecialiseerde teams onderzoeken deze zaak grondig en ondersteunen de getroffen reizigers. Zo laat een woordvoerder weten over de beschuldigingen van Gozoli, zegt het bedrijf dat alle accommodaties worden onderworpen aan strenge fraudecontroles en voortdurende monitoring. Frauduleuze vermeldingen zouden meestal binnen 24 uur opgespoord worden en worden verwijderd. Met behulp van, toerismebureau wist het Belgische gezin uiteindelijk alsnog een vakantieadres te vinden. De burgemeester heeft de reeks oplichtingen woensdag aangekaart bij het Openbaar Ministerie. Het is toch krankzinnig dat je dan denkt, we gaan op vakantie en nou ja, hè, dan is al de vraag, ik ga op vakantie en neem mee een hele hoop meuk. Altijd te veel rommel die je toch niet nodig hebt. En dan vervolgens denk je, nou, dan gaan we daar naartoe. Ja, wat ik toch ook altijd wel even doe, is het adres altijd even checken. Gewoon via Google Maps. Ik weet niet waarom, maar dan weet je in ieder geval waar je terecht dreigt te komen. Toch? Dat is dat. 1, misschien een goede tip, maar het is wat het is. Nou, dan vervolgens, hoe heet dat? Dan vervolgens, dan kijk je toch even, oké, nou, dat ziet er dan inderdaad wel leuk uit. Kijk, foto's zeggen niet alles, hè, maar Google Street View, dat zegt dan toch een hele hoop, want dat is vrij recent vaak. Totdat je dan op een gegeven moment denkt van, nou, misschien is het niet helemaal wat we zoeken. Ja, dan ben je in de aap gelogeerd. Hoe ze dat zeggen. Ja, toch? Dat is dan dat. Nou ja, goed. Dit Belgische gezin heeft in ieder geval nog een fijne vakantie gehad. Dus dat is toch wel prettig.

Drake en One Dance. En daarvoor nog John Fraser samen met Broederliefde en Do or Die. 8:30. We hebben nog tijd voor één plaatje voordat we eraan moeten geloven. En voordat dus het feestje van de week losbarst met Dennis Danskwartier. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst nog even eentje te goed. Kraantje Papi, Voor Eeuwig. Natuurlijk, van zijn album Crane 3. Uit 2016. Hey. Jawel.

van Kraantje Papi. Waar natuurlijk niet te vergeten ook het nummer De Manier op staat, samen met Busy, wat misschien wel het bekendste nummer is van het hele album. Jaar oud alweer. En zo is het maar net. Goed, dan is het bijna tijd voor Dennis Dancekwartier. Maar ik wilde je nog even meenemen in dat album van Kraantje Papi. Want dat is toch ook wel echt goed, hè? Kijk, het is natuurlijk Crane 4 is ondertussen al uit. En daar hebben we eerder echt lang naartoe geleefd, lijkt ook wel. Het kwam in oktober 2025 uit. En dan is misschien de vraag, tenminste dat is een vraag die ik dan heb, zou er een Crane 5 komen? Ja, niemand weet het natuurlijk. Het is ook niet per se een vraag waar we antwoord op zouden willen hebben. Maar als het antwoord ja is, nou, dan gaan we natuurlijk allemaal weer lekker al die plaatjes draaien. Want man, Kraantje Papi. Ja, echt niet voor niets dat hij 2,5 miljoen luisteraars per maand heeft. Dat zijn de cijfers, dat is dan ook wel weer zo. Goed, nog even testen dan. Daar gaan we.

Als je denkt dat je dit net al heftig vond, heb ik slecht nieuws voor je. We hebben er nog eentje. Van Nederlandse bodem, The Outsiders in The Dark River. Helikopter. Met je broer samen natuurlijk. Tenminste, ik weet niet of het echt jouw broer is, maar het is je broer. 5 voor 10. De laatste loodjes. Dennis Dennis.

Er is maar één ding zeker in het leven en dat is de dood. Diep in ons hart zijn we allemaal rebellen. Vandaag is de dag dat we opstaan tegen alle regels en de orde. Vanaf nu is er alleen nog maar chaos. Dit is wij tegen de rest. Je kan meedoen of weglopen, maar onthoud één ding. Jouw mening interesseert ons. Geen ene tyfus.

0: interesseert ons geen ene tyfus.
1: Zo, nou, duidelijke taal. Dat is dan ook alweer zo. 2:40, het laatste nummertje heeft gedraaid. Dennis Danskwartier in chronologische volgorde. Chujamo en Drop Dead Low. Don Diablo en Tonight. Mr. Bel de Wezel samen met Dezer en Faith. Fabio Rovazzi en Andiamo a Commandore. En de, tot slot dus de Outsiders, de Dark Raver en je broer met Helikopter. Tot zover ook deze Kortom Korrelvaar van donderdag 6 augustus 2026. Voor ons zit het weer op, maar spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelvaar. Weer op donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen de Waard. Volgende week is gewoon regulier, hè? Volgende week gewoon weer plaat van Nederlandse bodem, gewoon weer aandachtsplaat. De korte plaat van de maand van Elfie Kessley komt voorbij. En gewoon weer Dennis Danskwartier in zijn huidige vorm. Dus dat is wel even een belangrijke huishoudelijke mededeling om nog eventjes jouw kant op te slingeren. Mocht je in de laatste loodjes van je vakantie zitten, dan heel veel sterkte komende maandag. En anders geniet er nog even lekker van. Het wordt warm, hè, dus smeer je goed in en drink voldoende. En dat zwembadje vullen, dat moeten we misschien maar even laten. Goed, wat mij betreft de groeten en heel graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden

georganiseerd door de Stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

regio-info. Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: Radio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars. Beste vakantiegangers, welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie